0: commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag

0: Slag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Arrieto!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 21.

0: 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ochtend van Gelderland. Non-stop muziek.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zondag met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen. Na een onstuimige nacht waarin heel wat regenwater naar beneden is gekomen, is zondag 28 juni echt begonnen. En deze zondagmorgen staat in het teken van water. Stromend, kabbelend, regenend. Het komt allemaal voorbij. Van Saint-Saëns Aquarium naar Chopin's Regendruppels. De muziek stroomt dus uit je radio. En vandaag mag ik dat cliché echt gebruiken. We openen dit uur met Aquarium uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Zo dadelijk een springende fontein. En nu eerst de harp van Remy van Kesteren. Met muziek uit zijn eigen animatiefilm The Red Turtle. Nummer heet Amber.

een springende fontein, verbeeld door Emily Bazin en het BBC National Orchestra of Wales. Het ging flink tekeer in Gelderland. De zware buien kunnen je niet ontgaan zijn. Veel plaatsen is schade ontstaan. Rond 4 uur vanochtend brak brand uit in een appartementencomplex aan de Stationslaan in Nunspeet. Dat zou gebeurd zijn na blikseminslag. Dat complex is volledig ontruimd. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een café, terwijl de brandweer de brand bluste en het gebouw controleerde. Verder kwamen bij de redactie van Omroep Gelderland veel berichten binnen over omgewaaide bomen en losgerukte takken. In Zutphen beschadigde een omgewaaide boom een huis. En ooievaars hadden het ook niet makkelijk vannacht. In Lieren waaide een ooievaarsnest uit de boom. En 3 jonge ooievaars raakten daarbij zwaar gewond. Meer over het noodweer van vannacht lees je op onze site en app gld.nl. Goed, terug naar de muziek van zondagmorgen. Vivaldi nu, 2 mandolines op een gondel en het water wordt stil.

moet ik toch laten horen. Van Benjamin Britten en The English Chamber Orchestra. Een stukje van Bach, zoals je weet. Vier handen op twee piano's nu. En die handen zijn van Sandra en Jeroen van Veen. Jeroen komt uit Gelderland. Hij is geboren in Hermen en Aert. Hij trouwde met Sandra Mol vandaar. Sandra en Jeroen van Veen. Ze spelen een werk van Simeon ten Holt met heel veel herhaling daarin.

En zo is die afgelopen. Jeroen en Sandra op de piano. Het is 1 minuut voor 7:30 op Radio Gelderland. Zin in zondag. Het heeft dus flink geregend. Het is je niet ontgaan waarschijnlijk. En ook flink gewaaid heeft het afgelopen nacht. Brandweer was druk met het opruimen van omgewaaide bomen, losgerukte takken. En in Nunspeet sloeg dus de bliksem in een appartementencomplex. Daar brak brand uit. Mensen werden geëvacueerd uit dat complex. Inmiddels is de atmosfeer tot rust gekomen. Van code oranje zijn we terug naar code geel. En die code geel die staat dan in verband met de warmte. Want het is ook weer warm vandaag. Vanochtend wisselen zon, wolken, regen en onweersbuien elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog. Ook vanmiddag is er kans op een onweersbui. Maar vaker is het droog met een afwisseling van zon en wolken. En de temperatuur ja, die loopt weer flink op. 27 tot 30 graden bij een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen hebben we met rustig zomerweer te maken. Er is dan een afwisseling van zon, wolken en een lokale bui. Het wordt een stapje minder warm met 25 tot 27 graden.

Even badderen hoort natuurlijk ook op deze dag van het water in Zin in Zondag. Het waren de Swingle Singers en het werk is gemaakt door niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Goed, van de badkuip naar de grote rivier, de Seine.

regendruppelprelude. Zo wordt dit stuk van Chopin ook wel eens genoemd. En daarom past hij heel goed op deze zondagmorgen. Want water is het thema vanochtend. Achter de piano trouwens net Radko Delorco. Het is een beetje afgekoeld buiten vannacht. Op veel plaatsen nu temperaturen zelfs onder de 20 graden. Gisteren was het rond deze tijd zo'n 25 graden. En nu 19, 20 graden op veel plaatsen in Gelderland. Ik ben benieuwd wat jij vandaag gaat doen, nu het nog wat koeler is geworden dan gisteren. Ga je erop uit? Laat het weten. Ik ben benieuwd. Stuur even een appje. Dat kan onder andere via de app van Omroep Gelderland. Handmatig kan het ook naar 06-2222-1342. 06-2222-1342. En via de e-mail kun je ook berichten sturen over activiteiten die jij organiseert, bijvoorbeeld de komende tijd. Ik kreeg voor deze zondag een mailtje binnen over Buitenleesdag. Dat is het vandaag. De initiatiefnemers roepen iedereen op om een boek te pakken en lezen in de buitenlucht. Tenzij je gedetineerd bent, schrijft de organisatie erbij, die trouwens wel humor heeft natuurlijk. Op verschillende plaatsen gebeurt er ook het een en ander om dat lezen heen. In Ede is er een kinderboekenquiz in de buitenlucht en een boekenruilmarkt. Allemaal in de buitenlucht op de Veenderweg daar. En dat is daar van 1 tot 4 uur. Maar maakt niet uit waar je bent in Gelderland. Het is vandaag buitenleesdag dus.

speelt als licht op water. Ivo Pogorelic. En daarom past hij bij het thema van vandaag. Van Ziening Zondag. En dat is water. Daar gaan alle liedjes over die we draaien. Water in alle vormen en soorten. Bijvoorbeeld in de vorm van een rivier. We kregen een aardige suggestie binnen van een van de luisteraars. Of we An der Schöne Blaue Donau kunnen draaien. Ja, dat kan natuurlijk heel goed, past natuurlijk heel goed bij het thema. Maar ik heb hem vorige week al gedraaid. In de extra lange versie. Vorige week mochten we muziek draaien die lang was. Vanaf 5,5 minuut. En ik draaide de extra lange versie van An der Schöne Blaue Donau. Vandaag slaan we die een keer over. Katia Buna Ashtvili gaan we nu draaien.

dag dat er gefietst wordt. En niet zomaar een fietstochtje. Nee, ik heb het over niet zomaar een toertocht. Ik heb het over het NK wielrennen. Dat vindt plaats met als startpunt Nijmegen. De renners zitten nu aan het ontbijt. Om 8:30 worden ze gepresenteerd. Dan is de ploegenpresentatie op de Grote Markt in Nijmegen. De eerste wedstrijdrenners starten om 9:30. En voor wie in Nijmegen moet zijn, kan het evenement wat gevolgen hebben. Vanaf 7:00 al is het parcours op de...

0: krijg je wel een nieuw prijs van een bed. Bij Sleeper Vuibis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
7: Mijnleesbril.nl.
5: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Bij Schoenmode Her.

0: Hofmans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
2: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

De ballade Poor Adeline, deinend als een bootje. Paul de Saint-Ville schreef het voor zijn pasgeboren dochter. Richard Clydeman had er een wereldhit mee. En vanochtend hoor je een uitvoering van Laurens van Rooyen. Goedemorgen en sterkte voor wie straks erop uitgaat om in de tuin afgevallen takken en van de boomgerukte appels weg te halen. Want het ging flink tekeer vannacht. Er is ook veel regenwater naar beneden gekomen. En water is vanochtend het thema in Zin in Zondag. Dit uur onder andere De Zwaan, drijvend op het water, en jazz aan de waterkant. En straks ook een klarinet die stroomt als een ondergrondse rivier. En nu Sailing By.

Klarinetconcert van Mozart, dat we kennen van de hit Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown. Dit keer gespeeld, zoals het hoort, op de klarinet. Martin Frost was dat. Het is het tweede uur van Zin in Zondag op Radio Gelderland. Het is het uur dat de zingever langskomt. Eva Martens is het vanochtend. Van haar las ik ooit een artikel met de intrigerende kop Ongeneeslijk Religieus. Nou, ik ben benieuwd wat ze vandaag voor ons heeft. Na 8:30 staat haar bijdrage in het draaiboek. We kijken ook zo nu en dan wat er gebeurt in Gelderland vandaag. Als je ervan houdt om over oude begraafplaatsen te lopen, plekken waar je veel te weten komt over het verleden, over mensen die vroeger leefden, dan moet je naar Nijmegen. Vandaag wordt er weer rondleiding gegeven over twee monumentale begraafplaatsen in Nijmegen-Oost. Dat gebeurt door mensen van de stichting Paradisum. De eerste rondleiding is op de gesloten begraafplaats Steen- en Kruisstraat in het Julianapark van 12 tot 12:15. Deze begraafplaats was als eerste algemene begraafplaats buiten de Nijmeegse stadsomwalling in gebruik van 1811 tot 1905. Aansluitend op 5 minuten loopafstand zijn er rondleidingen over begraafplaats Daalseweg. Die wordt sinds 1885 gebruikt. Tijdens de rondleiding is er ook veel aandacht voor graven van oorlogsslachtoffers. Je vindt meer over deze begraafplaatsen en over de rondleiding van de stichting Paradisum op de website van die stichting.

En zo werd het bijna 8:30 met Lang Lang op de piano. Goedemorgen, 8:30 op Radio Gelderland dus. Het heeft flink geregend, geonweerd en gewaaid afgelopen nacht. Zo klonk het vannacht in Nijmegen. Heel veel regen, bliksemschichten. In Wageningen sloeg de bliksem in een dikke boom aan de Kruisstraat. Een bewoner werd opgeschrikt door twee harde knallen. Toen hij buiten ging kijken, bleek de boom, een hele dikke boom, geknakt te zijn. In Deest liep een woning flinke schade op door blikseminslag. De brandweer heeft de woning gecontroleerd om uit te sluiten dat daar brand was ontstaan. In Nunspeet ontstond brand in een appartementencomplex na blikseminslag. Mensen moesten naar buiten, werden geëvacueerd naar een café. In Harderwijk viel een boom op een geparkeerde auto, om een paar dingen te noemen. Nou, meer details daarover op onze site gld.nl. En ook een mooi filmpje van de regen daar in Nijmegen. De atmosfeer is inmiddels tot rust gekomen. Vanochtend wisselen zon, wolken en een regen- of onweersbui elkaar af. Maar op veel plaatsen blijft het droog. Ook vanmiddag is er kans op een onweersbui. Maar vaker is het droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op naar 27 tot 30 graden... bij een matige westen- tot zuidwestenwind. Morgen hebben we met rustig zomerweer te maken. Er is dan een afwisseling van zon, wolken en een lokale bui. Het wordt een stapje minder warm, 25 tot 27 graden.

Jerry, Seal en Chet Baker, twee stemmen aan het water. En daarom past hij vandaag op deze dag dat het water centraal staat in Zin in Zondag. My Funny Valentine. 9:10. Normaal gesproken hoor je hier de zingever. Eva Martens is de zingever volgens het schema. Maar door een foutje heeft zij het mailtje niet gekregen waarin het schema staat dat aangehouden moest worden. Dus ze wist nergens van. Maar binnenkort kun je haar horen als zingever hier in Zin en Zondag op Radio Gelderland. Zometeen Jeroen en Sandra van Veen opnieuw. Die twee dames en heren die op twee piano's spelen. Na deze samba.

weer zo'n liedje met heel veel herhaling erin van Jeroen en Sandra van Veen op de piano. Twee piano's waren dat dus. En als je denkt van, gaat mijn telefoon af? Nou, het zit in het geluid van het stuk muziek dat ik draaide. Goed, zometeen opnieuw muziek over het water. De Zwaan zometeen is nog even een tip voor mensen die van koormuziek houden. Projectkoor Gelderland voert deze zondag voor de vijfde keer Reis door de Nacht uit. Dat is een samenwerkingsproject met het Begraafpark in Heiliglandstichting. Het Groot Koor opent met enkele liederen. Vervolgens wandelt het publiek in kleine groepjes over het park langs vijf intieme optredens. Het begint om 8:15 vanavond. Het Projectkoor Gelderland in Heiliglandstichting.

Eerst de Zwaan van Carnaval des Animaux. En daarna Whitewater van Carl Jenkins, vaste gast. Hier bij je Zin in Zondag op Radio Gelderland. Onze zingever was er vandaag niet door een foutje met de e-mail. En dat geeft mij 3 minuten extra tijd. Kan ik toch nog een stukje van An der schöne blauwe Donau draaien. De Berliner Philharmoniker.

0: komen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
2: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fiets onder

0: 1 van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

6:09 op Radio Gelderland. Nogmaals goedemorgen. Water in al zijn vormen. Dat is het muzikale thema van Zin in Zondag vandaag. En in dit derde uur hoor je behalve licht klassieke muziek ook licht populair werk. Zo komt Treintje Oosterhuis voorbij met De Zee natuurlijk. En je hoort ook een opname uit Ja Zuster Nee Zuster met een drafje onder de paraplu. We begonnen dit uur met een trompetconcert van Telemann met als solist Alison Balsam. En nu Agnes Obel zingend aan de oever van de rivier. Riverside.

Draadloos voor Treintje Oosterhuis. De akoestische versie van De Zee was dat om 9:15. In Zin in Zondag op Radio Gelderland. Kijken naar wielrenners en ze aanmoedigen, dat kan in en om Nijmegen vandaag. Want het NK wielrennen wordt vandaag daar gehouden. 3 kwartier geleden was de ploegenpresentatie en de eerste wedstrijd begint straks om 9:30. Diverse soorten categorieën renners die gaan later vandaag ook nog racen tegen elkaar. Vanochtend is het parcours gereed gemaakt. Dat was nog best een klus, heb ik begrepen. Want er was heel wat takken waren er op de wegen gevallen. En die moesten allemaal natuurlijk verwijderd worden. Om het asfalt vrij te maken voor de wielrenners. Maar er kan geraced worden. Straks om 9:30 gaat dat beginnen. Groot feest is er ook in Afferden dit weekend. Want het is daar het 40ste offers weekend. Vrijdag mocht het feest niet doorgaan. Had de organisatie van de gemeente te horen gekregen. Gisteren waren er diverse optredens. Vandaag racen combines tegen elkaar. Het NK Combine Race wordt gehouden vandaag. Vroeger werden daarvoor omgebouwde landbouwvoertuigen gebruikt. En tegenwoordig zijn de combines speciaal voor die race gebouwd. Ze gaan waarschijnlijk nog sneller daardoor. Vandaag is er ook een truck cross met vrachtwagens. En een crazy cross met alle andere mogelijke voertuigen. Vandaag dus allemaal in Afferden. En ook morgen is het daar feest.

Uplifting Song van The Secret Sisters. Ik had het net over de takken die gewaaid waren op het parcours van het NK wielrennen vandaag in de Nijmegen omgeving. Nou, die takken vallen er niet bij. De boom die omgewaaid is, omgeknakt is in Beuningen. Ik kreeg een foto ervan van Naomi. Indrukwekkend wat daar aan natuurgeweld moet hebben plaatsgevonden gisteravond. Mooie foto, indrukwekkende foto is dat. Ook op onze site vind je veel foto's van het natuurgeweld. En van de gevolgen van het natuurgeweld. Onder andere een schokkende foto van drie jonge ooievaars die uit hun nest zijn gevallen en flink gewond zijn geraakt. Begrijp ik bij een bericht dat erbij staat. Foto's op gld.nl en ook verhalen over het noodweer van de afgelopen avond en nacht.

Een stukje Nederlandse cultuur. Jan Rob Orkest uit Ja Zuster, Nee Zuster inderdaad. Met U onder een paraplu. Geschreven natuurlijk door Annie M.G. Schmid. 9:30 is het bijna. Je luistert naar Radio Gelderland. Zin in zondag. Na een onstuimige nacht waarin het flink heeft geregend, geonweerd en gewaaid. En inmiddels is de atmosfeer tot rust gekomen en het is niet meer zo heet als gisterochtend. Maar een jas is zeker niet nodig. In Angeren nu 22,8 graden en Mettler, klein plaatsje in de gemeente Bronckhorst, 24,3. Vanochtend wisselen zon, wolken en een regen en onweersbui elkaar af. Maar op veel plaatsen blijft het ook droog. Ook in de middag is kans op een onweersbui. Maar vaker is het droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op naar 27 tot 30 graden bij een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen hebben we dan rustig zomerweer. Er is dan een afwisseling van zon, wolken en een lokale bui. En het wordt weer een stapje minder warm dan 25 tot 27 graden.

Barbra Streisand, The Way We Were. De foto's stromen binnen van het natuurgeweld van gisteravond en vannacht uit Beuningen. Ook een mooie foto uit Oosterbeek binnengekomen van de oude kerk van Oosterbeek met prachtige bliksem daarboven en daarachter. Nou, als je hebt jezelf een mooie foto van het noodweer van de afgelopen avond en nacht, stuur het op naar de app. Dat kan handmatig 06-2222-1342, 06-2222-1342. En het kan ook via de app van Omroep Gelderland. Komt het hier op de redactie en in de studio van Omroep Gelderland terecht. En we kunnen ze plaatsen op onze site gld.nl. Kansas, een van de grootste hits van Kansas, is natuurlijk Dust in the Wind. Dit is de uitvoering van Sarah Brightman.

En zo waren we weer even terug bij Bach. Jaap Eilander achter de piano. Ja, op deze ochtend over water mag één liedje van John Denver zeker niet ontbreken. Liedje dat hij in 1975 schreef over het schip van oceaanonderzoeker Jacques Cousteau. En als je in de jaren 70 of 80 bent opgegroeid en veel tv kijkt, dan heb je hem regelmatig kunnen zien in documentaires over de zee en alles wat in de zee zich bevindt. Het schip en het liedje heet Calypso en de bel die je hoort is de scheepsbel.

0: Ik moest haar wel draaien. Ik heb haar bijna 3 uur geleden aangekondigd. Ja, dat moet het wel.
1: Dan moet je een keer.
0: Ja, maar het is ook geen straf. Bro with the flag and the first time ever I saw your face. Om 9:57, bijna aan het eind van de zin in zondag. Dus ik heb toch mijn belofte ben nagekomen. Zo moet je dat zeggen.
1: Ja.
0: Goedemorgen, André Kuiper.
1: Hans, goedemorgen.
0: Ben je er een beetje doorheen gekomen door die nacht van vandaag?
1: Nou ja, zoals je weet, ik woon aan de rand van Gelderland in het westen bij Scherpenzeel. Maar daar ongekend onweer daar vannacht. Het was echt, dat is niet normaal. Ook een beetje wat we toen gehad hebben met die lichtflitsen die af en aan gingen, continu door. En ook een soort grondtoon als het gaat om de donder. Ik weet niet, dat gaat maar door. Dat blijft maar doorsudderen, zeg maar. Geen harde klappen. Het is wel wat regen en voor de rest is het weggewaaid. Maar het was wel even schrikken. Ja, alle stekkers eruit gehaald 's ochtends. Ja, ik ben nog zo iemand die dat...
0: Doe je dat echt?
1: Ik doe dat echt. Ja, ik haal alle stekkers eruit.
0: Ja, maar ik zit te denken van hoeveel stekkers moet ik er allemaal niet uittrekken?
1: Ik heb er denk ik toch een stuk of 15 uitgetrokken vannacht.
0: Ja, en dan kun je ze er dan weer in doen. En dan is je televisieverslag en je computer doet het niet meer. Want die houdt ervan om altijd stroom te krijgen.
1: Klopt. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze vanmiddag thuis nog wel wat te doen hebben. Nadat ze opgestaan zijn.
0: Het zijn hele zware tijden deze. Deze zomerse tijden.
1: Ja, nou gelukkig doet hier de boel het wel. We hebben de studio weer aangezet voor 4 uur lang verzoekplaten in Muziek Cadeau. Ze zijn gewoon verkrijgbaar via onze site. Die staat nog steeds gezellig onder stroom na vannacht. Dus die is gewoon bereikbaar. gld.nl/muziekcadeau.
0: Goed, ga ik nog een stukje draaien van Loren en Nine Geerts uit Hedel. Hoewel we haar Loren 9 mogen noemen. Dit is Side by Side. Ik wens je nog een goede zondag.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.

0: de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel. Het is 10:01, een hele goede morgen. Nou, hoe heb jij het uitgehouden de afgelopen week met deze warmte? Nou, ikzelf heb als een halve kluizenaar in mijn huis geleefd. Programma's een beetje voorbereiden, hè, voor zoals vandaag. En het huishouden wat draaiende houden. En misschien ben je die warmte ook helemaal zat. En kan ik je helpen met wat verkoelende of afleidende muziek? Nou, je hebt het stuur zelf in handen en vraag daarom jouw favoriete liedje aan via gld.nl/muziekcadeau of de Omroep Gelderland app.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
3: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Muziekcadeau.

Ja, de muzikanten vonden het genoeg. Die hadden het warm zat, denk ik. Sting en een Englishman in New York. Goedemorgen nogmaals. Oh, wat fijn dat je er weer bij bent op deze warme zondag ook weer. Het is wel iets minder warm, maar toch, het wordt toch ergens rond de 30 graden vandaag. Ik hoop dat je nog in staat bent om even je laptop aan te raken of even het tablet op te zoeken en te surfen naar onze site gld.nl/muziekcadeau. Deel een muzikaal cadeautje aan vrienden, familie, kennissen uit. En dat mag om allerlei redenen. Een herdenking, een hart onder de riem, een felicitatie, noem maar op. Ik kreeg een hele mooie binnen van Suzanne Hoenderboom uit Lichtenvoorde. Dankjewel, Suzanne. En je schrijft: onze pap Vincent Hoenderboom uit Lichtenvoorde, die zou gisteren 71 jaar zijn geworden. Vandaag herdenken we hem, omdat hij afgelopen maart is overleden na een kort ziekbed. En dit liedje is erg speciaal voor ons geworden. Zou je het willen draaien? Het zou speciaal zijn als we dit op deze voor hem speciale radiozender nog een keer kunnen luisteren.

Joe McLean en Vincent. Ik zou zeggen, zet de akoestische gitaar even aan de kant. Even een versterkertje aansluiten. Nou, dat gaat ook wel goed, hè? En dat betekent dat wij straks om 11:15... dan hebben we weer de Country Klapper. Welk country liedje wil jij op het podium zetten? Dat mag zijn omdat je de nieuwe line dance lessen opvolgt, of je er mooie herinneringen aan hebt, of omdat het actueel is en nu bijvoorbeeld in de hitparade staat. Ook countrymuziek is voor alle tijden. En om 11:15 dan draai ik graag jouw favoriete country liedje. Maar welke moet dat zijn? Laat me even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of even toetsen 06-22-22-1342. En een mailtje mag je ook sturen. Dat is André@gld.nl. En dan hoor je misschien straks om 11:15 terug. Peter van der Brul uit Heteren. Peter, dank je wel voor je verzoek. Je vraagt een plaat aan voor alle amateurmuzikanten van de Koninklijke Harmonie in Oosterbeek. Die zouden vandaag in Park Hartenstein daar een concert geven, maar door het aanhoudende warme weer is dat geannuleerd. Laat deze mooie muziek tot je doordringen, zegt Peter. Wellicht volgend jaar een herkansing. Ja, blijf oefenen en dan op naar volgend jaar. Dit is Neil Diamond.

Leuk om te zien dat jullie toch de weg weten te vinden naar de studio in Arnhem. Zij het op digitale wijze natuurlijk. gld.nl/muziekcadeau om op deze warme zondag ook een muzikaal cadeautje uit te delen. Dat mag aan jezelf en dat mag aan vrienden, familie en kennissen. Kom maar door via gld.nl/muziekcadeau zoals gezegd. Of de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Hanny uit Herugowaard die heeft dat ook gedaan. André, zou je Happy Together van de Turtles willen laten horen? Want straks dan komen mijn broers, zussen met partners allemaal bij elkaar vanwege de trouwdag van onze ouders, die wel in 1996 en in 2001 zijn overleden. En jaarlijks houden we deze dag om bij elkaar te zijn. Dat is altijd gezellig. Dankjewel vanuit Herugowaard met de groetjes van Hanny. Nou, we gaan hem draaien. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws hier in Muziekcadeau.

0: Radio Gelderland.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nel.
10: Bijna 10:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het nu 23,4 graden en in Vragender 27,2. Het weer in Gelderland, het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een matige westenwind en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel erg warm. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en kan er lokaal nog een bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nunspeet is afgelopen nacht brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Stationslaan, vermoedelijk door blikseminslag. De brandweer heeft het gebouw ontruimd en de bewoners tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen café. En Erve Kots, een openluchtmuseum in Lievelde, heeft een naam die vaak besmuikte reacties oproept. De plek heeft een rijke geschiedenis met vondsten uit de Frankische tijd en een rol in de 80-jarige oorlog. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Ja, het is warm in onze provincie. Het schijnt de komende dagen wat af te gaan koelen. Nou, hoe dat allemaal verloopt, horen we over een minuut of 10 van de mensen van Weerplaza. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 10:45 dan draai ik de countryklapper. Vraag hem aan via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En uiteraard kun je gebruik maken van de mail. Dat is andre@gld.nl.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Muziek cadeau.

zo maken we hier met Radio Gelderland jouw zondag wat gezelliger. Met muziek die jij ook kan aanvragen via onze site gld.nl/muziekado. Redbone was dat en Come and Get Your Love. Misschien heb je als een kluizenaar geleefd de afgelopen dagen door de deuren vooral dicht te houden, rolluiken allemaal dicht om de warmte buiten te houden. Nou, het is iets afgekoeld en het is misschien wel even lekker om het raam open te zetten. En dan komt er weer zo'n duif met zo'n dikke, zeg maar. Ja, heb je die ook in de tuin? Van die hele

Queen Radio Gelderland en You're My Best Friend. Dankjewel voor alle verzoeken die zijn binnengekomen. Er komen er veel binnen, zijn we heel erg blij mee, want dat is het fundament van dit programma natuurlijk. Ja, laten we eerlijk zijn. gld.nl/muziekcadeau, daar kun je alles kwijt. Dat heeft Anne uit Valburg ook gedaan. En je schrijft, Anne, wil je een plaat draaien voor onze lieve moeder Ans Veens, die nu alleen in Zwitserland koffie zit te drinken omdat pa de berg aan het beklimmen is. Nou, je kunt betere locaties verzinnen, toch, hè? Alone Again, ja, dat is het dan. Met een bak koffie erbij, Radio Gelderland aan en het mooie uitzicht op die bergen daar in Zwitserland. Kun je het je voorstellen? En dan Gilbert.

Misschien zat je het wel in het Nederlands mee te zingen. Hè? Toen was geluk nog heel gewoon van Gerard Cox. Dit was het origineel van Gilbert O'Sullivan. Zometeen schakelen we naar de weerkamer van Weerplaza om te kijken hoe het de afkoeling vergaat van de afgelopen uren en hoe het de komende dagen uiteraard vergaat.

0: romantiek op de zondagochtend bij Radio Gelderland. Raccoon and Love You More. We gaan een kijkje in de weerkamer nemen van Weerplaza. Nou ja, we luisteren er liever naar. Daar zit de Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ben je ook een beetje afgekoeld?
1: Ja, het is wat aangenamer op dit moment inderdaad. Ja, ik denk dat veel mensen er wel aan toe zijn.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want het donderde en het bliksemde de afgelopen nacht. We hebben prachtige foto's ook binnengekregen.
1: Ja, dat ook inderdaad. Ja, het ging echt goed de keer gisteravond. Ja, het begon natuurlijk gisteravond al. En vooral vannacht trok er over Gelderland echt ook een heel stevig onweerscomplex. Ja, dus grofweg tussen 2 en 4 uur was dat het geval. Ja. En dat heeft inderdaad voor fraaie plaatjes gezorgd. Maar ook hier en daar helaas ook wel wat schade natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Daar bericht ook uitgebreid over. Ja. Die supercellen die andere modellen hadden voorspeld, die zijn uitgebleven.
1: Ja. Nee, die zijn er geweest.
0: Zeker. Oh, serieus?
1: Ja. Die zijn in het westen van het land zijn die gisteravond gewoon ontstaan. Ja. Die zijn toen via Flevoland naar het noorden getrokken. Maar de provincie Gelderland heeft daar weinig van gemerkt.
0: Ja.
1: Althans, wel heel veel weerlicht daarvan. Want ik zat zelf in Gelderland gisteravond. Toen zag ik die bui wat flink losgaan in de verte, hoor. Maar die echte grote onweersbui die over Gelderland helemaal is getrokken, die volgt pas later in de nacht, inderdaad, vanuit Frankrijk.
0: Precies, dus die modellen die elkaar in eerste instantie tegenspraken, die hebben we toch een beetje elkaar gevonden dan, hè, ergens in de midden.
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Hoe vergaat het ons vandaag, Berend?
1: Ja, vandaag is het inderdaad nou wat minder heet dan de voorgaande periode. Maar desondanks kan de temperatuur vandaag echt nog wel flink wel oplopen naar waarden tussen de 28 en 31 graden.
0: Nou, best warm.
1: Ja, zeker warm. Maar goed, het lijkt opeens een stuk minder met de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Een groot gedeelte van de dag verloopt gewoon droog en ronduit zonnig. Vanavond iets meer bewolking. En dan in de loop van de avond en komende nacht misschien lokaal weer een onweersbui. Maar dan moet je zeker niet denken aan een onweersbui zoals afgelopen nacht. Het gaat echt om een hele lokale bui. Stel het niet voor, die onweersbuien die wel iets voorstellen, die zijn allemaal van Duitsland bestemd vandaag. Dus die gaan niet meer binnen de landsgrenzen vallen. En vanaf morgen dan gaan we nog wat koeler weer tegemoet of voelen. Vandaag is het natuurlijk helemaal niet zo koel.
0: Nee.
1: Maar vanaf morgen zien we dat de wind uit het noordwesten gaat draaien. En dan gaat de temperatuur dagelijks stijgen naar zo'n 25 tot 27 graden. Dus nog steeds gewoon zomers. Maar ik denk dat veel mensen het een stuk aangenamer vinden dan de afgelopen dagen.
0: Ja, precies. Minder benauwd dan ook?
1: Ja, ook minder benauwd inderdaad.
0: Ja, dat is wel
1: inderdaad
0: fijn.
1: Die aangevoerde luchtsoort is echt wat droger. Dus het gaat echt wel een stuk fijner.
0: Precies, dus het wordt iets, langzaamaan wordt het iets koeler, zeg maar.
1: Precies, en ook de nachten die gaan afkoelen, hoor. Komende nacht is het nog wel best warm met zo'n 18 graden. Maar de nacht naar dinsdag is een ideaal moment om alle ramen open te zetten. Dan kan het afkoelen naar 14 graden. En ook de nachten daarna is het opeens echt wel een stukje frisser.
0: Kijk, zo zie je maar weer. Het wordt dus iets koeler. Berend van Straten, dankjewel.
1: Doei.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Michel Delpech, pour un flirt avec toi. De country klappen. Nou, over ruim een kwartier dan gaan we hem draaien. Welk country liedje mag ik voor jou op het podium zetten op deze zondag? Laat het me maar even weten via de Omroep Gelderland app. Even downloaden dat ding en rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Komt je bericht hier rechtstreeks in de studio binnen. En de mail is ook gewillig. Dat is andre@gld.nl. Ik kreeg nog even een nabrander over het weer van Tony Klein-Gebbink. En die schrijft: André, goedemorgen. Ik woon dichtbij het weerstation in Hupsel en heb bijna geen regen gehad. Zou je dat aan de weerman kunnen vragen of dat klopt? Nou, dat hebben we nog even gedaan aan Berend. En Berend die zei tegen mij van: joh, ja, het is heel lokaal. Dus het kan maar zo zijn inderdaad dat je bijna geen regen hebt gehad. Nou, ik hoop dat je vraag is beantwoord, Tony. Het was een klein, maar fijn antwoord. En dat brengt ons eigenlijk bij een ander verzoek van Bertie Alberts. Bernards heeft ons weer gevonden via de Omroep Gelderland-app. En je schrijft, Bertie: goedemorgen André, ik wil weer een plaatje aanvragen voor onze jarige schoonzus. Dat is Dini Bernards Fransen uit Beuningen. En ook de felicitaties voor haar man, Hans. Ze houdt heel erg van El Matino en Spanish Eyes. En als dat lukt, niet lukt, dan mag het ook iets anders zijn. Nou, ik ga je blij maken zometeen, dat komt goed. Wij wensen haar een gezellige dag toe vandaag en hopen elkaar weer eens snel te zien na deze warme golf. Lieve groep van Ab en Bertie Alberts Bernards. Nou, en succes met je programma. Nou, dankjewel. En El Matino, die draaien we er gewoon bij.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling... bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen op deze zondag. 1 file in onze provincie. Die staat op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Daar een vertraging van zo'n minuut of 6. Nou, leuk dat je ons gevonden hebt op deze zondag. Er is iets leuks op de radio en dat zijn de verzoekplaten hier bij Radio Gelderland. Dus ik vraag je om in actie te komen, want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst. Probeer het maar eens. gld.nl/muziekcadeau. Daar kan je een plaat aanvragen. Dat mag je voor jezelf aanvragen, maar ook voor degene die je bijvoorbeeld nodig heeft of die je een goed wil doen of een felicitatie. Laat het maar weten via onze website en uiteraard de Omroep Gelderland app staat ook voor je open.
14: Ontdek Fort Pannerden,

0: UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Het is feest bij Wentus Tegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
4: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
5: Muziekcadeau.

Dit is de man die je de weg wijst, Peter Frampton en Show Me The Way. En die weg die leidt straks naar de Country Klapper. Dus die komt er zo meteen aan. Er zijn heel veel mooie suggesties binnengekomen en we gaan er zo meteen eentje draaien.

0: laat het maar weten hoor. gld.nl/muziekcadeau. De app is gewillig, komt hier rechtstreeks in de studio binnen. En uiteraard de mail, andre@gld.nl. Het is allemaal mogelijk en het komt hier allemaal binnen. En wie weet, voor 2 uur hoor je jouw verzoek voorbij komen. Dit is Bill Withers, even rustig aandoen op deze zondagochtend.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Beetje rustig aandoen op deze zondagochtend. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt ook in Frankrijk.
1: De Country Klappen.
0: Ja, kom er zo op hoor.
1: Op Radio Gelderland.
0: Piet van Uffelen, die is een vaste luisteraar. Piet, dank je wel voor je mailtje in dit geval. Je schrijft dat je onder een boom zit op een Franse erg warme camping. Geniet van je leuke programma, leuke muziek, mooie nieuwtjes, fijne nieuwtjes en fijn om op de hoogte te houden geworden in onze mooiste provincie van Nederland. Nou, jij vraagt iets heel moois aan. We hebben hem even erbij gezocht. Moest even zoeken, maar wel gevonden. Loretta Lynn ga je luisteren en dit is The Coleman's Daughter hier bij Radio Gelderland.

0: De beste muziek vanaf de jaren 50 drijven tot op de dag van vandaag. Dat is toch best breed, hè? Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Ain't No Mountain High bij Radio Gelderland.
1: Hey André, wanneer komt dan die Deutsche Schallplatte?
0: Ja, daar moeten we nog even over hebben, want die komen er natuurlijk ook weer aan op deze zondag. Hoe warm het ook is, hè? We gaan wat Duitse verkoeling doen. Nou ja, je hoorde net van de Weerman in het vorige uur dat alle buien vandaag voor Duitsland zijn bewaard. Ja. Onze oostenburen die krijgen er wel wat last van. Desalniettemin mag je gewoon lekker een Duits liedje aanvragen. En welke dat is, ja, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Als het maar leuk is om gezellig op de radio te draaien en wellicht een ander ermee te plezieren. Je mag jezelf ermee plezieren. Laat het maar even weten via de mail andre@gld.nl. En anders de Omroep Gelderland app even gebruiken. Rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het helemaal goed. Komt het hier in de studio binnen. En er komen altijd ontzettend veel aanvragen binnen. Dus het levert altijd wat keuzestress op. Maar desalniettemin, ik ben wel heel benieuwd naar jouw Duitse suggestie. Straks om 11:45, dan komt hij voorbij. Jeroen die schrijft: goedemorgen André, zou je me iets van Foreigner willen draaien? Namelijk Hot Blooded. Want ik stond vanochtend op en het is nog steeds 29,9 graden in mijn appartement. En dat ondanks met dat weer en de onweer van de afgelopen nacht en de harde wind. Ik had alles openstaan, maar het is gewoon niet weg. Het blijft gewoon heel warm. Nou, weet je wat jij nodig hebt, Jeroen? Geen Hot Blooded heb jij niet nodig. Jij hebt een lekkere diepvriespak met ijs nodig. You're a

Inmiddels lopen de temperaturen in onze provincie weer aardig op. Het gaat er behoorlijk snel. Hoe dat erbij staat, dat hoor je zometeen in de hoofdpunten van het Gelders Nieuws. Eerste mooie plaat die we hier hebben liggen van René Vroger en Waylon. En kijk dan op de klok, dan is het al bijna 11:30. En dan gaan we straks weer verder met onze muziekek, hè, om 11:45. Welk Duits liedje mag ik voor je draaien? Laat maar weten.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
10: Het is 11:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het 26,2 graden op dit moment en in Doetinchem 27,6. Het weer in Gelderland, het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat de meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder warm dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel erg warm. En vanavond en vannacht komt er meer bewolking voor en kan er lokaal een bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het noodweer dat vannacht over de regio trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. In Wageningen sloeg de bliksem in een boom en in Deest liep een woning flinke schade op door een blikseminslag. In Gelderland worden duizenden woningen onbenut doordat woningsplitsen nog niet overal even soepel verloopt. Zijn Killinger uit Elst probeert zijn woning te splitsen, maar stuit op tegenwerking van de gemeente Overbetuwe. Dit verhaal en meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. 11:30, over een kwartiertje. Dan gaat de radio een stuk harder, denk ik. Want dan hebben we weer onze muziekekker, de Duitsstalige klassieker van deze zondag. Heb je er nog geen één doorgegeven? Nou, wees er snel bij. Gebruik de Omroep Gelderland app. En je kunt uiteraard ook even mailen. André@gld.nl. En al die overige verzoekplaten op deze zondag, ik draai ze graag voor je. Geef ze maar door via onze site gld.nl/muziekcadeau.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
13: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.

Het was net of het Justin Timberlake. Nou, wat een slechte grap dit. Het was hem natuurlijk echt. I can't stop the feeling. Ja, er zijn ook wat mensen gewoon lekker nog een kopje koffie aan het drinken met deze zondag. Dick van den Oudenaar bijvoorbeeld uit Vaassen. Dick, dankjewel voor je verzoek. Je bent lekker aan het lezen in de kampioen van de ANWB. Heel goed natuurlijk. En in combinatie met het huidige vakantieweer. Ja, dan kom je toch, als je dat leest, vanzelf in de vakantiestemming. Wil je daarom iets van Cliff Richard draaien wat op vakantie gaat? Nou, we dachten van Summer Holiday natuurlijk. Ja, daar word je toch blij van, of niet? Zometeen is het tijd voor onze muziekekkerberij.

biertje erbij mag ook, hoor. Niet te veel is, hè, met deze warmte. Hou het gezellig. Cliff Richard en Summer Holiday bij Radio Gelderland. Het is bijna 11:45. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Altijd keuzestress op de zondag, maar wel hele leuke keuzestress. Want er komen zoveel leuke verzoeken binnen. Ja, een stuk op 100 heb ik er gehad, dus dat zal ik wel even zoeken. Maar ik heb er één uitgekozen van Mark Willemsen in dit geval. Mark woont in Bemmel en die zegt... André, ik ga er niet heel veel woorden aan vuil maken. Dit is gewoon een fijn liedje voor de zondagochtend. En het is van Udo Jurgens. Merci, Sherry.

0: grootmeester van de Duitse slager, mag ik wel zeggen, Udo Jürgens bij Radio Gelderland. En merci, chérie.
1: Heeft u nog een Schallplatte?
0: Zeker. Straks om 15:15, dan doen we nog een ronde van onze muziekekker. Dus blijf luisteren. Dan maak je kans op dat jouw plaat gedraaid wordt. Hoe fijn is dat? En als je nog geen suggestie hebt gedaan, dan is die natuurlijk van harte welkom via de web en via de app. Blam Leverink op Reinink woont in Bemmel, ook in Bemmel. En die zegt uit mijn lievelingsfilm Dirty Dancing. Ik heb een heerlijke plaat voor je om te draaien, om mee over de Duitse snelweg te jagen. Daar krijg ik altijd een goed gevoel van. Dit is Patrick Swayze en She's Like the Wind. She's like the wind. Dat zeg ik.

Dat is eigenlijk een liedje wat vroeg op de ochtend toch het beste past, denk ik, hè? Cat Stevens en Morning Has Broken. Ja, misschien kom je nu alvast je bed uit. Ze zeggen, doe rustig aan, het is warm buiten. Geniet van de muziek van Radio Gelderland. Zometeen gaan we ons spel De Zinzoeker spelen als goed begin van je zondagmiddag. Maak je kans op een bon van 25 euro en dan kun je dus kopen wat je wil. Hoe fijn is dat? Dus heb je nog een klein verlanglijstje, een klein cadeautje voor jezelf of misschien om iets aan een ander te geven? Die bon die zal vast een goede bestemming geven. 25 euro dus te winnen hier bij Radio Gelderland en als laatste voor het NOS Journaal van 12.

0: Radio Gelderland.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten, voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel

0: brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel. 12:02, een goed begin van je zondagmiddag hier met Radio Gelderland. En dat allemaal met platen die je hier kan terughoren via de radio. Haal een plaat uit onze platenkast. Kijk op gld.nl/muziekcadeau. En deel zo'n muzikaal cadeautje uit aan familie, vrienden of kennissen. Of aan jezelf, dat mag ook. En we spelen voor de eerste keer De Zinzoeker. Het spel waar je een bon van 25 euro mee kan winnen. Waarmee je iets kan kopen om lekker jezelf te verwennen.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopvoorthuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Muziekcadeau.

Het lijkt altijd zo tegenstrijdig, hè? Als de een links staat en de ander rechts, op wat voor manier dan ook. En uiteindelijk kom je ergens in het midden uit, als je elkaar maar respecteert. The Best of Both Worlds van Robert Palmer. Een hele goede middag.

Jaren 80 geluid van Boy Meets Girl bij Radio Gelderland. En Waiting for a Star to Fall. Ja, Caroline en Rob die waren gisteren 29 jaar getrouwd. Nou, zeker of ik dan een leuke plaat wil draaien. De Tackle Daisy doet ook een beetje mee. En dat doen we met die Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. En zometeen voor de eerste keer de opgave van De Zinzoeker. En win die bon ter waarde van 25 euro.

0: Electric Light Orchestra. Mocht je met de webcam aan de beek kijken zijn, dan zul je je misschien afvragen.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Nou, ik kwam er net achter dat ik het raam nog open heb staan. Dus de buren die zaten een beetje gek te kijken, want de installatie stond hier op standje gevaarlijk. Ik hoop dat jij het iets rustiger aan doet. Maak het niet te moeilijk voor de buren, hè?
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Dus dat is de titel van ons spel wat we op zondagmiddag altijd spelen. Ik ga je een fragment van een liedje laten horen. En aan jou de taak om de ontbrekende zin, in dit geval twee zinnen, om die eruit te halen. En die ontbrekende zinnen die mag je aan me appen. 06-22-22-1342. Ja, die moeten natuurlijk wel precies goed zijn. Het komt uit een refrein en het is van de T-set en She Likes Weeds. Op een gegeven moment speelt het, de band die speelt gezellig door. De zanger is even koffie aan het halen. Maar wat had hij daar nou eigenlijk moeten zingen? En dat is de opgave van deze week. En op het spel staat dus een bon. Ter waarde van €25 om jezelf gewoon eens even dat extra uitgavetje te doen. Om jezelf eens even lekker te verwennen. Moet je wel even meedoen. En app het goede antwoord van de volgende twee zinnen. Welke zijn weggelaten?

Ja, dat waren ze inderdaad. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland-app welke twee zinnen ontbraken voor een bon van 25 euro. En straks, over een half uurtje, laat ik de opgave gewoon nog een keer aan je horen.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Ik hoop dat ik je een plezier heb gedaan. Ben de Koning. Hij stuurde een appje. Dankjewel. Je wilde deze graag horen van Shirley Bassey. En Never, Never, Never. Je schrijft ook, worden er door de week niet veel verzoeken gedraaid? Nou, ja, dit is natuurlijk op zondag de plek om ze aan te vragen. En ik hoop dat je ervan genoten hebt.

0: Radio Gelderland.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
9: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In het hart is het nu 27,2 graden. En in Orden, dat ligt in Apeldoorn, daar is het 28,7. Het weer in Gelderland, het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog steeds heel warm. En vanavond en vannacht komt er meer bewolking voor en kan er lokaal een bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het noodweer dat afgelopen nacht over de regio trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. In Wageningen sloeg de bliksem in een boom en in Deest liep een woning schade op door blikseminslag. In Harderwijk kwamen zo'n 150 ouders samen in de regenboog voor een lezing over bewust smartphonegebruik bij kinderen. De avond bood ouders handvatten om beter om thuis om te gaan met de schermtijd van hun kinderen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Leuk dat je erbij bent en als je net inschakelt en je bent aan het brunchen, neem nog een lekker broodje, verkoelend drankje erbij, want dat is deze zondag. En wil je een plaat aanvragen, dat kan nog tot 2 uur. Deel dat muzikale cadeautje uit en doe dat via onze site. gld.nl/muziekcadeau.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Muziekcadeau.

Ja, want ik heb hier een heel leuk verzoek binnengekregen, namelijk van André de Haas uit Apeldoorn. Goedemorgen André, zo schrijf je. Ja, het was nog ochtend. Aanstaande dinsdag, dan wordt onze zus Diana 65 jaar. Diana is een bekende van dit programma, want regelmatig vragen zij en Erik een plaat voor anderen aan. Het zij voor de Bloemhof, het zij voor het Matenveld in Apeldoorn. En dan nu speciaal een plaat voor haar. Namens haar broers en schoonzussen, wij wensen haar een hele fijne verjaardag. En Diana, trouwens, nu je toch zit te luisteren, je krijgt de plaat ook aangeboden namens Erik en Brenda. Ze hebben allemaal aan jou gedacht. Gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. En deze van Jan Smit, die hoort erbij.

Rianne is 65 geworden en kreeg deze plaat aangeboden. Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. Tijd voor de tweede keer de opgave van De Zinzoeker. Je gaat een fragment horen. She Likes Weed van de T-set. Twee zinnen zijn eruit gehaald. Aan jou de taak om die twee zinnen even op te schrijven en te appen. En dan maak je kans op een bon ter waarde van 25 euro. Kun je er iets leuks voor kopen? Hoe fijn is dat? We gaan het ding eens even aanslingeren. Daar gaat-ie.

0: dat was het fragment. Twee zinnen even appen naar 06-22-221-342. En als ik je even na 1:30 bel, dan heb je A, het goede antwoord gegeven... en B, dan ben je de winnaar van die platenbon.
1: De zinzoeker.
0: Je mag geen plim platenbon. Gewoon een bon van waarde van €25. Hoe fijn is dat in de zinzoeker? Het is 1:15 geworden. Het is Mark Amber. Baby,

0: Ja, dat is toch leuk. André uit Pannende die zegt, een muzikaal cadeautje. Als je me dan echt een plezier wil doen, draai dan iets van ABBA. Dat schreef ook Roy Visser uit Zevenaar. En Ingrid van Lochem, die deed het ook. Die zegt, André, ABBA, dat is toch altijd goed. Ja, zo is het ook maar weer.
1: Hey André,
0: ja.
1: Wann komen denn die deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks weer aan om 12:15 om precies te zijn. Weer onze Duitse muziekhoek duiken we dan weer in. Heb je nog een suggestie voor een leuk Duits liedje? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Download dat ding nou eens. Heb je hem nog niet gedownload? Moet je toch eens een keer doen. Ja. En dan even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En de toegang tot de studio is helemaal open, 24 uur per dag. Komt het hier allemaal rechtstreeks in de studio binnen, kunnen we de appjes ook behandelen. Is altijd leuk, doen heel veel mensen al. Mag jij ook doen hoor, geen enkel probleem. En je mag ook even appen, gewoon via het nummer. Dat is 06-22-22-1342. En dan heb ik ook nog een mailadres voor je. André@gld.nl. Allemaal poorten, zeg maar, ter communicatie naar de studio. Ik kreeg net een leuk appje van de vaste luisteraar Hans Visser. Hans die schrijft... Hey André, Sam van ons is gisteren 24 jaar geworden. Maar ja, iets aanvragen, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Hij luistert toch niet naar de radio met een big smiley erbij. Ja, de jeugd streamt tegenwoordig, hè, zo schrijf je Hans. Nou Hans, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat is, ja, misschien is dat wel zo. Maar soms komen dingen weer helemaal samen. Ik ga iets regionaals draaien, uit Tiel. Ik ga iets draaien wat de jeugd ook kent. Ja Hans, ook die Sam van jou, die gaat dit kennen, weet ik 100% zeker. Want via TikTok en andere social media gaat het helemaal viraal op dit moment. En hij was vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40... en stijgt gestaag door. Zou zomaar eens een nummer 1 kunnen worden. Dus dan wordt het ook de best gestreamde en verkochte plaat van Nederland. Ja. Nou Hans, vraag maar eens aan jouw Sam of die Rutger van Barneveld kent.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren.

0: band gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel. 3 minuten over 1 is het geworden en je favoriete Duitsstalige liedje. Wil je die op de radio horen? Dan moet je hem even doorgeven via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je kunt hem ook doorgeven via de mail. Dat is andre@gld.nl. En voor de 3e keer laten we de opgave van de zinzoeker horen. Er is een zin uit een liedje gehaald en aan jou de schone taak om die even op te schrijven in de app. En dan maak je kans op een bon van €25 om jezelf gewoon eens even lekker te verwennen.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Muziekcadeau.

En dat heb ik gekregen van John van der Meer uit Duiven. John, dankjewel. Ik ga hem zo even doornemen. Maar dat doe ik niet voordat ik nog geroepen heb dat we voor de derde keer zometeen de opgave van de zinzoeker gaan laten horen. Maak je kans op een bon van 25 euro. Ik ga het je zometeen nog een keer uitleggen. En natuurlijk onze muziekekke. Welk Duitsstalig plaatje gaan we zometeen draaien? Die kon je de afgelopen tijd aanvragen. En er zijn weer wat mooie suggesties binnengekomen. En er hoort een leuk verzoek bij. Dat zeg ik alvast bij. Dat verklap ik alvast. Maar eerst dat verzoek van John van der Meer uit Duiven. Hoi André, zo schrijf je: op deze zonnige dag zou ik graag een liedje aan willen vragen voor mijn vrouw Annemiek. Ze was deze week jarig en ze is op een bewonderenswaardige wijze aan het herstellen van een zware rugoperatie. Na 8 weken is ze al bijna weer helemaal mobiel en smacht ze naar om weer op de fiets te mogen springen. Nou, nog een paar weekjes geduld. Ze is liefhebber van musicals. Nou, we zijn even aan het zoeken geweest naar een leuk liedje. Old and Wise is het geworden van The Alan Parsons Project.

0: Ja, even rustig aan doen op deze zondag. Het is al warm genoeg, hè? De Alan Parsons Project en Old and Wise.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer gaan we de opgave laten horen van ons spel De Zinzoeker. Kan je een bon van €25 meewinnen om jezelf gewoon eens even lekker te verwennen of altijd even die aankoop te doen waar het nog niet op het lijstje stond, om het maar zo te zeggen. Of gewoon voor iets anders. Je kunt het er ook bij leggen. Je kunt hem overal besteden, dus dat is altijd heel fijn. Keuze genoeg dus. En de grap is, dan moet je natuurlijk wel even het antwoord goed hebben en dat even appen naar 06-22-22-1342. Nou, waar gaat het om? Ik ga zo meteen een fragment laten horen van She Likes Weeds van de T-set. En uit het refrein is de zanger even koffie gaan halen. Die had even last van zijn keel, die moest even de keel schrapen. Maar de band speelt gewoon door. Maar wat had daar nou gezongen moeten worden? Het gaat om twee zinnen die je me dan even moet appen. Ik slinger de grammofoonplaat even aan als je het goed vindt. En dan komt hij eraan. Dus zet de radio even wat harder. Songtekst bij de hand, komt hij. Even de grammofoonplaat aanslingen.

Ja, hier moet je het dan toch echt meedoen. Die twee zinnen app ze maar even door via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan komt het helemaal goed. En als ik je even na 1:30 bel, dan heb je die bon van €25 gewonnen. Zometeen is het tijd voor onze muziekekken met een trouwverzoek erbij.

We draaien de King veel hier bij Radio Gelderland en dit is de Boss. Ja. Nou, we hebben ze allemaal, voor minder doen we het niet. Bruce Springsteen en Glory Days bij Radio Gelderland. Ik zei het al, ik heb een verzoek vorige week laten liggen. Daar heb ik een partij spijt van, dus dat ga ik even goed maken. Ja.

dankjewel voor alle aanvragen trouwens die zijn binnengekomen. Deze die kwam ook nog even een keer binnen. Carla, die schrijft, ja, ik en André, die waren 12 juni 24 jaar getrouwd. 24, hoe houd je het vol? Ik vind dat altijd zo knap. Ja, ik ben daar nog niet gekomen, hoor. Nee, precies. Ik ga eerder een radiojubileum vieren dan dat ik een trouwe huwelijk... Een huwelijk, ja, vind ik toch knap, hoor. Maar ik vind het wel leuk voor jullie. Ja. André en Carla, die waren dus 24 jaar getrouwd op 12 juni. En ja, ze wilden dat wat mooier maken, of ik dan een liedje van Helene Fischer wilde draaien. Nou, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Nee, toch? Trouwens, Henk en Petra, even wat anders, die zijn onderweg. Die wilden ook wat van Helene Fischer horen. Zullen we die gewoon even combineren dan? Nou, Carla, we gaan de plaat van jou draaien. Dit is Noor.

0: zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem
5: ja,
6: in,
5: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
10: Exact 1:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Brakel is het nu zo'n 27,2 graden en in Kootwijkerbroek 30,3. Dan het weer in Gelderland, het is overal droog en daarbij schijnt de zon geregeld. Er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen en het wordt iets minder heet dan de voorgaande dagen. Maar met 28 tot lokaal 32 graden blijft het nog wel steeds heel warm. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking voor en kan er lokaal een bui vallen. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. In een woning aan de Rietzangerweg in Apeldoorn is een man door de politie uit zijn huis gehaald nadat hij niet aanspreekbaar bleek en een brandbare vloeistof in de tuin aanwezig was. De man is naar een zorginstelling gebracht voor verdere beoordeling. En vanaf vandaag gaat in de regio's Arnhem, Nijmegen en Ede een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van start. De bussen sluiten beter aan op de treinen en de diverse kernen zijn beter bereikbaar. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Zondagmiddag van Radio Gelderland met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin de laatste verzoekplaten voorbij komen. En misschien ga ik je zo meteen wel bellen, want dan ben je de winnaar van onze quiz De Zinzoeker en heb je een platenbon ter waarde van 25 euro gewonnen. Maar ja, een platenbon, je mag het gewoon besteden aan wat je wil om jezelf even te verwennen. Dus hou de telefoon in de gaten.
11: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
14: Muziekcadeau.

0: James Blunt bij Radio Gelderland en Bonfire Heart.
1: De Zinszoeker.
0: Het is tijd voor de finale, die gaan we beleven. We gaan de oplossing met elkaar beleven. Daarvoor gaan we even bellen met Ruurlo. Daar woont Doreen te Pelen. Doreen, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe is het met je hond?
2: Oh, met de hond is het goed, die is nu weer stil.
0: Oh, gelukkig. Ja, want ik had al een paar keer gebeld en je was even bezig met de hond. Hoe is het met hem met deze hitte?
2: Met haar, ja. Haar, het is wel warm, maar ze moeten het een beetje rustig aan doen.
0: Ja,
2: kalm
0: precies.
2: Aan, net zoals iedereen.
0: Ja, heb jij nou ook zo'n verkoelende mat, zeg maar, waar ze op kunnen liggen? Ik heb dat wel eens gezien, dat is echt heel grappig.
2: Ja, nee, dat nog niet, want ik ben bang dat ze dat gaat slopen.
0: Oh, nee, daar kan ik me er alles bij voorstellen. Dan is het een beetje zonde van de investering. Dus nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar Doreen, jij belde voor de Zinszoeker, hè?
2: Ja.
0: En we gaan de oplossing met elkaar beleven, zoals ik al zei. Twee zinnen uit het liedje She Likes Weeds van de T-set, die ontbraken. En welke twee zinnen waren dat, Doreen?
2: They are easy to grow in the morning dew.
0: Oké, zullen we eens even kijken? Ik slinger de grammofoon even aan. Even kijken of dit hem is, hoor. Luister. Even controleren. Nou, daar komt hij aan, hè? She likes weeds. Nou, kan die muziek iets zachter, mensen? Even goed horen. Iets zachter. Ja, kom.

0: Gefeliciteerd, jij wint de bon van 25 euro. Kun je toch nog iets leuks voor de hond kopen?
1: Nou, de hond niet. Ik denk dat het muziek wordt.
0: Oh ja? Waar ben je gek van?
1: Van alles eigenlijk.
0: Van alles?
1: Een beetje, ja, countrymuziek en popmuziek, rockmuziek. Ja.
0: Nou, dat is een hele brede smaak. Daar heb je nog even wat om over na te denken, Doreen.
1: Precies.
0: Ik zou zeggen, doe dat vooral. De bon gaat naar jou, naar Rulo. En ik wens je verder nog een hele fijne zondag.
1: Dank je.
0: Oké, hoi hoi. Doreen was dat. Zij wint de bon van 25 euro. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen in ons spel De Zinzoeker. En om deze plaat ging het waar die twee zinnen waren uitgehaald. De T-set en She Likes Weed.

ga je ook kijken naar die wedstrijd van Nederland tegen Marokko aankomende dinsdag om 3:00 's nachts? Ja, natuurlijk. Tenminste, ik wel. Ik blijf er gewoon voorop, hoor. Dan maar een dagje wat minder productie de dag daarna, toch? Veel te belangrijk, veel te leuk. Dat was dus Samuel Welten en de leeuw komt eraan. En dit is Maxi Priest. Zometeen Erik van den Berg. Hij gaat vertellen wat er in alle 13 goed zit. Tot 13:00 vanmiddag. Eerst even muziek voor in

Toch heerlijk op deze zondag. Maxi Priest en Wild World bij Radio Gelderland. Ik heb er nog eentje liggen voordat we met Erik van den Berg nog even een klein praatje gaan doen, wat hij zo meteen na 2 uur gaat doen. Goedemiddag André, graag een plaat voor het verplegend personeel van de 5e verdieping van Rijnstaten. Ja, vorige week heb ik het ook aangevraagd. Maar toen is hij niet gedraaid omdat hij te kort duurde. Nou, dat is niet waar, want die heb ik vorige week wel degelijk gedraaid. En dat is heel makkelijk te controleren, wist je dat? Wij hebben ook namelijk een uitzending gemist. Ja, voor zover je dat niet wist, heb je een verzoekje gemist. Of denk je van, joh, is dat ding wel uitgezonden? Je kunt het allemaal controleren. Gewoon even naar de Omroep Gelderland app. Klik je op luisteren en dan alle radioprogramma's even doorklikken. En dan kun je alles terugluisteren wat je maar wil. Hoe fijn is dat? Maar goed, het gaat wel om verplegend personeel, hè. En dat zijn toch wel de helden, hè. Ook met dit weer, hè. De zorg gaat gewoon door. Dus we draaien hem met liefde en plezier nog even een keer, hoor. Ja, dat vind ik geen probleem.

0: Gloria Estefan, toen nog met de Miami Sound Machine. En toen werd het ego zo groot dat de Miami Sound Machine gewoon af is gevallen. Ja, zo ging het wel destijds. Hallo? Hij doet het niet. Ah,
1: wat Erik. Dit nou weer? Ja, de studio smelt gewoon weg hier.
0: Is gewoon verschrikkelijk. Nou ja, goed, ik heb geen muziek. Dus,
1: maakt toch niet uit. Even rustig.
0: Ja, daarom. Wat ga je zo meteen doen?
1: Mensen me ook een keer verstaan.
0: Ja,
1: dat is ook wel eens een keer lekker misschien.
0: Ik hoorde daar van de week weer klachten over binnenkomen.
1: Oh ja, waarom niet te verstaan?
0: Luisteraars bij Rob, die zeiden veel, het is allemaal niet te verstaan als je een muziekje eronder doet. Dus de mensen worden daar dan wat ongelukkig van, zeg maar.
1: Als het echt te hard staat.
0: Als het te hard staat, dan is het natuurlijk niet lekker. Dus
1: om te verstaan, maar ga je niet de goede soms.
0: Nee, maar wij proberen dat dan altijd een beetje.
1: Ja, nee, erop. Nee, maar als u thuis denkt van ik heb een tip voor zich, gewoon even doorgeven.
0: Ja, dit is te hard dan, hè? Zo, dit is te hard, hè? Dit is te hard, hè? Ja, dit is veel te hard.
1: Ja, nee, daarom, het is een wankel evenwicht, zullen we zeggen.
0: Het is een spanningsveld. Een goed gehoorapparaat helpt ook. Want mijn vader van 79, die heeft er ook geen last van, hoor.
1: Nee, precies.
0: Nee, die heeft
1: er helemaal niks van.
0: Nee, het is gewoon persoonlijk, hè. Het is perceptie, volgens mij.
1: Ik denk dat dat klopt.
0: Ja, het is perceptie. Wat ga je zo doen, joh?
1: Nou, jij gaat lekker de warmte in zo.
0: Ja, lekker. Ik ga nog even langs de supermarkt zo meteen hiernaast. En dan ga ik lekker naar huis.
1: Ik ga onder meer terug, 50 jaar terug in de tijd, met de hitparade van toen. Het is toevallig ook een hele hete zomer. Sterker nog, 1976 was eigenlijk de eerste echte grote hittegolf voor een hele generatie.
0: Oh.
1: 17 dagen op rij. En het was dus de tijd dat we nog geen airco hadden. Jij loopt hier de hele tijd toch maar te klagen over de airco. Ja. Nou, in 76 hadden we überhaupt geen airco.
0: Oh, de arco
1: geen
0: hadden we toen,
1: glas. Ja, de arco, ja.
0: De arco,
1: nee.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog sky-bekleding in de auto. Dan kun je
0: je benen aan verbranden.
1: Nou, dat wilde in de zomer van 76 wel lukken.
0: En leren sturen? Dus,
1: daarom, nee, och jongen, dat was een toestand.
0: Ja, dat was wel.
1: Dus we kijken even terug op die zomer van toen natuurlijk. Okay. En we spelen wie van de drie. En dat spelen we rond hele koude zomer.
0: Oh, kijk, dat is dan wel ook weer even wat auditieve verkoeling.
1: Ja. Daarom. En vooral heel veel lekkere gouden ouwe. Hebben mensen suggesties? Kom maar door.
0: Heel makkelijk, via de Omroep Gelderland app. Erik, succes om het heen, hè?
1: Dankjewel, man.
0: Joe.
1: Jij ook.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
8: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Radio Gelderland.

0: AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jeroen. Zometeen deze legendarische zonnige plaat. De Beatles.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
7: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, starten wij!

0: Ja, ik zeg altijd, ik heb de lekkerste voor het laatst bewaard. Helemaal tegen 6 uur de allerlekkerste. Nou, dat moet dan wel een hele goeie zijn, hè? Want dit waren de Beatles al. Here comes the sun. Oh, wat is die toch altijd goed. Wat blijft er toch een goede plaat. Here comes the sun. De Beatles aan het begin van alle 13 goed. Waarin ik je vandaag onder meer 13 keer mee terugneem. Tenminste 13 keer, want de eerste verzoekjes zijn al binnen. Naar de hitparade van vandaag. 28 juni 1976. En de zomer van 1976, dat was een hele hete zomer. Die van 75, dat was al warm geweest. Maar die van 76, dat was echt een hittegolf zomer. En niet zomaar één. 17 dagen op rij. Zinderende hitte in Nederland. En dat was dus in het pre-airconditioning tijdperk. Ik zag een filmpje deze week voorbij komen over de zomer van 1976 op Instagram. Gemaakt door, ik vermoed, iemand van een jaar of 20. En dat begon met de tekst. Het was een hete zomer in 1976. Voor de mensen die toen leefden, bla bla bla. Hallo. Het was niet in het prehistorische tijdperk of zo. Het was gewoon 1976, hè. Velen van ons waren er toen gewoon, hè. Voor de mensen die toen leefden alsof we zo'n dinosauriën zijn. Maar goed, de zomer van 76, hittegolf, run op ijs. Niet alleen in Nederland, ook in heel Europa, West-Europa was het van hetzelfde hete laken een pak. We kijken erop terug vandaag. En natuurlijk met de hits van toen, zoals de Tumbleweeds zo direct. 1976.
1: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
2: En dit was 1976.
0: The Tumbleweeds. Sweet memories. Hot sweet memories.

Erik, ouwe dorpsgek. Ouwe dorpsgek. Hey, Erik, kerel. Draai nog eens een goeie hier.

van jou, Herman van Veen, 1989. Het was de zomer met Greg LeMond als winnaar van de Tour de France. Het was een behoorlijk warme zomer trouwens. En een biertje op het terras in Nederland kostte destijds... wat zou je gokken als ik het je nu zou vragen? 1989, wat kostte een biertje op een terras? 3,10 gulden. Vandaag met speciale aandacht naar die zinderende hete zomer van 1976. En Bas Heutink laat weten, als ik denk aan 1976... dan denk ik aan Peter Frampton. En Show Me The Way. Nou, daar is hij.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
10: 1 minuut over 2:30 geworden. In Wamel aan de Waal, daar is het 28,9 graden. In Halle Nijman in de Achterhoek zit het nog boven de 30, 30,7. Blijft droog, zon schijnt vandaag. Temperatuur ligt tussen de 28 en 32 graden. Kijken we even naar het Gelderse nieuws. In de regio's Arnhem, Nijmegen en Ede is er vanaf vandaag een nieuwe dienstregeling voor het bus- en streekvervoer. Alle bussen rijden vanaf nu onder de naam Reis en is dus ook de dienstregeling aardig veranderd. Check even voordat je naar het station loopt. In Unstwede afgelopen nacht brand in een appartementencomplex aan de Stationslaan, vermoedelijk door blikseminslag. Het complex werd ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen café. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zo direct in alle 13 goed. Tim Hardin.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl. Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Mooi nummer. Wel kort, maar dat geeft helemaal niks.
1: Dat was toen.
0: We zitten vandaag 13 keer in de hitparade van toen. En dat is dit keer 1976. De wereld die zuchtte onder temperaturen die we heel lang niet hadden meegemaakt. Voor een hele generatie was dit echt de eerste echte hittegolf die ze meemaakten. En de records gingen boven de 30. Tegenwoordig gaan we altijd richting de 40 inmiddels. Ja, de opwarming van de aarde brengt wat teweeg wat dat betreft. Hè. We kijken naar de hitparade van toen. Heb je trouwens suggesties uit de hitparade van toen? Ik heb even op de Radio Gelderland Facebookpagina onder de post over de zomer van 1976 ook de hitparade van toen gepost. Ik heb al een aantal verzoekjes binnen. Music van John Miles bijvoorbeeld wordt genoemd. Die had ik niet in gedachten om te draaien, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, nou, die sla ik eens een keertje over. Maar als jullie die graag willen horen, geen enkel probleem hoor. Pak ik die er gewoon eventjes bij. Pak die gewoon even meteen naar Jimmy James doen. Hebben we dat ook maar weer gehad. Hè? Maar eerst, uit de zon.

0: I'll go where the music takes me, Jimmy James. Uit de zomer van 76. Nederland zwichtte dus onder de hitte. Maar niet alleen Nederland, ook Duitsland. Kom ik het komend uur eventjes op terug. En ook Groot-Brittannië, daar wisten ze echt niet wat ze meemaakten, hoor. En je weet hoe het gaat met die Engelsen en Ieren en Schotten, hè. Als de zon schijnt, ze trekken als eerst hun shirt uit. Ze beginnen enorm te drinken. En verbranden allemaal als rode kreeften. Hoe zouden die Engelsen eruit hebben gezien in 1976? Ja, het zijn natuurlijk allemaal, of tenminste grotendeels zwart-wit foto's die ik heb gezien. Daar zie je dat niet zo goed, maar reken maar dat 80% van de Britten gewoon rood verbrand was in de zomer van 1976. Ook de BBC ging net als de NOS eventjes de straat op, natuurlijk gedurende de hittegolf, om eens even te kijken hoe de gewone Engelsman de zomer doorkwam. Er moest onder meer voorzichtig worden gedaan met water. Watergebrek in de zomer van 76, ook in Engeland. Nou, kwamen ze door. Hit een klein beetje door. De Engelsmannen en Engelsvrouwen.
1: We'll manage.
2: How will you manage?
1: Well, you want baths or often, will you? I haven't got a garden to water.
2: Well, we all got a bath in the same water, haven't we? Yes, that's all there's to it. But that's what we done last night. We all bathed in the same water. Four of us, actually. My two kids, my missus and myself.
0: Dat was een groot verschil. Ik zal het even vertalen voor degenen die dat niet hebben kunnen verstaan. Het was ook niet zo heel makkelijk te volgen. De eerste mevrouw zei van, nou ja, we regelen het allemaal wel. We managen het allemaal wel. Ja, zegt ze, ja, ik heb in ieder geval een tuin om water te geven. Maar dat was volgens mij niet de bedoeling, hoor. Volgens mij was het niet de bedoeling dat je het kostbare water over je planten ging gooien. Maar dat ging de eerste mevrouw wel doen. Die tweede meneer, die vatte het beter op. Die zegt, ja, ik ben gisteravond nog in bad geweest. En vervolgens is het hele gezin in dezelfde badtub gaan zitten. Om water te sparen.
3: 1976.
0: Op verzoek van Ben John Miles.

heeft een paar typische zomerrits, hè? On the Beach, Josephine is ook echt zo'n zomers georiënteerd plaatje. Ik dacht, nou, we doen toch gewoon I Can Hear Your Heartbeat. Chris Ria op Radio Gelderland. Gauw even door naar het Songfestival van 1968. Congratulations, Cliff Richard.

En deze was zeker goed. Tot 3 uur, David Cassidy. How can I be sure?

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen...

0: definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jurjen. Even een klein tipje van de sluier oplichten. Zometeen hoor je in ieder geval deze. Tot Run Run. Direct naar de reclame.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
4: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
5: Zitten jullie hier nu nog? We starten met het tweede deel. Pssst, flakker, flakker, knisper, knisper, knetter, pruttel, pruttel.

0: It's Only Love.
1: Dat was toen.
0: Simply Red in alle 13. Goed, we gaan weer even naar de zomer van 1976. Zo direct mooi disco-nummer van Casey. En natuurlijk dan ook de Sunshine Band, Shake Your Booty, uit de hitparade van toen. Kijk even op de Radio Gelderland Facebookpagina voor de hele hitlijst van toen. Kun je nog suggesties doen. Ik heb al een suggestie binnen voor Kees en Marian. Maar dit moet ik wel even gaan zoeken, want die heb ik niet zo 1, 2, 3 bij de hand. Maar goed, ik heb nog even de tijd om het archief in te gaan zo meteen. Even kijken in de krant van toen, in het nieuws. En dat is een droevig verhaal. Ik heb nog even getwijfeld of ik het jullie wel zou gaan vertellen. Maar ik vind het zo bizar. En ik moest ook even denken, wat als dat nu was gebeurd? Nou, ik zal eerst vertellen wat is er gebeurd in de zomer van 1976. Onverlaten vandalen, maar noem ze maar gewoon dierenbeulen, zijn dierentuin Burgerzoo in Arnhem binnengegaan met een tas vol stenen. Het waren jongeren, tieners. En die hebben met die stenen de ijsberen bekogeld. Het verhaal wordt nog droeviger, want de jongste ijsbeer van 8 maanden... kreeg een ding keihard op zijn hoofd en is daaraan terstond overleden. In de krant wordt Anton van Hoven geïnterviewd. Hij zegt, ja, wat maken we hiermee? Het is ontzettend. Hij noemt het een teleurstelling. Nou, dat vind ik nog zwak uitgedrukt. Ik denk als dat tegenwoordig was gebeurd, stel je voor dat dat nu zou gebeuren in Arnhem of in Artis of zo, nou, dan zou de wereld te klein zijn. Alle tv-rubrieken op de social media, dan zouden de daders echt, nou, je snapt wat ongeveer zou gaan gebeuren. Er werd een inzamelingsactie gehouden. Geld voor de komst van een nieuwe ijsbeer voor Burgerzoo. Nog even een fragmentje van Anton van Hoven, want hij presenteerde destijds in de zomer ook Ja Natuurlijk op televisie.
2: Anton van Hoven, Ja Natuurlijk.
3: En nu naar het thema van deze uitzending. 3 jonge Bengaalse tijgers.
0: Ah, hij kon zo ongelooflijk bevlogen vertellen. Net als zijn broer trouwens en zijn zoon. Alle van hoofden zijn zulke ongelofelijke dierenliefhebbers. En zo bevlogen altijd met de dieren en hun vak bezig. 1976. Shame.

0: 7 dagen lang van Bots hier in alle 13 goed op Radio Gelderland. We hebben het er natuurlijk veel over warmte en hitte en hittegolven, maar laten we het eens hebben over koude zomers.
1: Wie van de drie?
0: Want dat is toch onze eerste gedachte bij Nederlandse zomers. Het is maar wat kwakkelen, het is allemaal maar verschrikkelijk. Ik heb uitgezocht wat de drie koudste zomers in de jaren 70 en 80 waren. En aan jou de vraag, welke zou dat kunnen zijn? A, B of C? Ik heb een liedje uit de zomer van toen erbij gepakt. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet zo uit je hoofd paraat hebt. Je kunt een gokje wagen natuurlijk en dat via WhatsApp gaan sturen. Je mag ook wel research gaan doen. Dat staat vrij. Wat was de koudste zomer? Was dat?
1: Nummer 1.
0: De zomer van 1974.
1: Nummer 2.
0: De zomer van 1978.
1: Nummer 3.
0: Of de zomer van 1987. De Roberts, Bodiem, Whitney Houston. 74, 78 of 87. Wat is de koudste zomer? Gemiddeld genomen over juni, juli en augustus. Wagen gokje. Ik zal het zo meteen nog een keer herhalen. En nu die Rhythmics, Right By Your Side.

0: Radio Gelderland.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
7: Het is bijna 3:30. Heukelum 26,8, Nijbroek gemeente Voorst 32,5 graden. Het wordt iets minder dan heet dan de afgelopen dagen. Maar goed, echt koud wordt het ook nog niet hoor. 28 tot 32 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking, iets meer wind en kan er lokaal een bui vallen. Mooi nieuws voor Wilco Kelderman, want hij heeft zojuist in Nijmegen het Nederlands kampioenschap op de weg gewonnen. Bij het wielrennen natuurlijk. De 35-jarige renner uit Barneveld kwam in Nijmegen solo over de finish met 1,5 minuut voorsprong. En in de regio's Arnhem, Nijmegen en Ede rijden vanaf vandaag reisbussen. Nieuwe dienstregeling omdat er een nieuwe vervoerder is, dus hou er rekening met wat veranderingen. En in Nunspeet is afgelopen nacht brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Stationslaan. Waarschijnlijk is dat gebeurd door blikseminslag. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen heb ik de Temptations voor je.
8: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, kijk op schoorsteenveegbedrijf.nl. Bedrijf Engels.nl.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
12: Jeetje Erik, het is niet te doen. Man, man, man, wat is het warm. Wat is het warm. Hou op, schaai uit.

0: 1969. Het was het jaar onder meer van Zach Warren Evans met In the Year 2525 en van The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. En misschien leuk om te weten, destijds kostte een biertje op een terras, want dat heb ik allemaal uitgezocht voor vandaag, 80 cent. Nog minder dan een gulden. Nou, dat is in de jaren 70 gauw doorgestegen. En wat betaal je tegenwoordig wel niet? Als je dat omrekent, dan is dat dus 40 of minder dan 40 eurocent. Ach, dat waren nog eens tijden. 1969.
1: Dat was toen.
2: Einen Jahrhundertsommer.
3: Meteorologen sprechen schon jetzt vom heißesten Sommer in diesem Jahrhundert. Selbst in den Schwimmbädern lässt sich kaum noch die ersehnte Abkühlung finden. Die Kehlen der Bundesbürger müssen ausgetrocknet sein, wenn man die Steigerungsraten der Getränkeindustrie vernimmt. Nicht Hopfen und Malz sind Renner der Saison, sondern alkoholfreier Brause und Limonadentrank. Das sonst so beliebte Stammessen fällt aus. Es ist zu heiß für Leberknödel oder rheinischen Sauerbraten.
4: Naja, die Hosen kleben, Hemd ist nass.
5: Mein Rezept ist 12 Stunden nichts trinken und abends einen schönen halben Liter. Daar komt men immer klaar.
0: De Duitse televisie in de zomer van 1976. De zomer waarvan ik dus tenminste 13 hits uit de hitparade van toen draai. Aantal verzoekjes zijn er binnengekomen. Remmelt die vraagt of ik Rocky van Don Mercedes wil laten horen. Dat zou ik op zich wel willen. Maar ik ga nu de Duitse versie al laten horen van Frank Varian. Zometeen het andere verzoekje van Remmelt. Dat hier heb ik gevonden. Kees en Marian. Ook zij stonden in de hitparade. Vandaag in 1976.

Zet hem in je telefoon. 002-345-709. Want that's my number. Trinity, ook dat was 1976. Veel verzoekjes uit de zomer van 76 inmiddels binnengekomen. Ik zie onder meer vader Abraham worden aangevraagd. Het kleine café aan de haven. Maar ook Bob Bouber met Voor Niets. Ah, dat vind ik zo geweldig. Die ga ik sowieso vandaag nog eventjes draaien. En Jeroen die heeft ook nog een verzoek. Je heeft het vanmorgen al even geprobeerd bij André Kuiper. Die kon hem niet vinden. Nee, dat klopt inderdaad. Want die staat niet in onze platenbak standaard. Het gaat om een liedje van Foreigner, Hot Blooded. Hij zegt, jij weet altijd heel goed die archieven een beetje door te zoeken. Jij weet dat vaak wel te vinden. Zou je eens kunnen kijken of jij hem wel kunt vinden? Nou, ik ben de zolder op gegaan en ik heb hem gevonden, hoor. Foreigner, Hot Blooded.

0: Stand By Me, Benny King.
1: Wie van de drie?
0: In deze warme zomer hebben we het over de koudste zomers van de jaren 70 en 80. Mijn vraag aan jou is, wat was de koudste van deze drie zomers die ik je nu laat horen? Want er waren ook wel eens hele koude zomers in de jaren 70 en 80. Ja, wat beklijft zijn of de hele hete zomers of de zomers waarin je gewoon pech hebt gehad dat je vakantie net in 2 weken regen viel natuurlijk. Maar het gebeurt me zelden natuurlijk dat een hele zomer 3 maanden lang regent. Dat gebeurt gewoon nooit. Net zo goed als het niet de 3 maanden heel erg warm is natuurlijk. Je moet een beetje geluk hebben, hè? En ja, het kleurt natuurlijk je geheugen enorm als jij net toevallig in die 2 weken je tent hebt opgezet. En dat is een slechte periode in de zomer. Maar goed, welke van deze 3 zomers was het allerkoudst? Uit alle 3 zomers heb ik een liedje gepakt. Eerst die van 1974.
1: Nummer 1.
0: De Roberts, vertegenwoordiger 1974.
1: Nummer 2.
0: Bonium 78.
1: Nummer 3.
0: Whitney Houston, de zomer van 1987. Ja, die hielden allemaal niet over gemiddelde temperaturen. Gemiddeld genomen over 3 maanden tussen de 15 en 16 graden. Maar goed, er zitten ook een paar hele goede dagen bij, hè? Op verzoek zingen wij mee met Vader Abraham. Het kleine café aan de

0: Radio Gelderland.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van...

0: de relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, dat is lekker toch? Een paar graden wat minder warm. Dat is ook wel heel erg fijn. Zometeen in alle 13 goed. Opus. En live is live.
5: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
11: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: Life is live. Het is bijna 4:15 geworden. We duiken het archief in.
1: Topper.
0: Het archief van Topop kun je trouwens tegenwoordig zelf heel makkelijk doen. Hef je de schatkamer van beeld en geluid. Hartstikke leuk. 50 jaar Nederlandse televisieprogramma's. Daar staan er heel veel van online. Dus wellicht staat jouw favoriet van vroeger er ook wel bij. Nu uit Topop 1974. Carl Douglas. En Kung Fu Fighting. Begin december was hij te gast. Bij Altvissen.

0: Sparkle Harum. Gary Brooker deed de zang uiteraard A Wider Shade of Pale. De zomer van 1976.
1: Dat was toen.
0: Die was snikheet, maar het gewone leven ging gewoon door. We moesten gewoon onze tanden poetsen.

0: tandbederf begint als het glazuur wordt aangetast. Nu heeft fluoride de eigenschap het glazuur te versterken en intact te houden. Neem daarom signaalfluoride voor gezondere tanden. Omdat ook uw kinderen zullen zeggen...
1: We willen geen gaatjes.
2: Signaalfluoride, 1976. Heb jij het gebruikt? In de hitparade. Onder meer deze Diana Ross. Heerlijk. Heigerige disco, daar hou ik zo van. Dat vind ik zo 70's. Love Hangover.

Love Hangover, Diana Ross. Zometeen na half ga ik eventjes de ontknoping doen van wie van de drie. Welke was de slechtste zomer van de drie? Want er waren ook wel slechte zomers in de jaren 70 en 80 natuurlijk. Maar nu wil ik je eventjes meenemen naar het repertoire van Marianne Rosenberg. Ook zij stond vandaag in 1976 in de hitparade. En bij Marianne Rosenberg denken we natuurlijk maar aan één lied. Ich bin wie du. Maar zij heeft natuurlijk meer liedjes gemaakt. In 1976 in hitparade stond ze met Lieder.

0: Gelderland.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Het is 1 minuut over half geworden. Maar eens even kijken op de thermometer in Zutphen. 31,1 graden. In Arnhem, Schuitgraaf Noord, 27,7. Vandaag blijft het droog en warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking. Er kan lokaal een buitje vallen. Geldt als nieuws, in Lieren zijn twee jonge ooievaars overleden nadat hun nest door het noodweer uit een boom is gevallen. En goed nieuws voor wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld. Hij heeft namelijk vanmiddag het NK op de weg gewonnen. De 35-jarige renner kwam solo over de finish. En nog meer goed sportnieuws, goede sportberichten. Laura Smulders heeft in het Franse Sarians voor de vijfde keer het EK gewonnen. Europese titel ging naar de 32-jarige BMX'er uit Wijchen. Meer geld als nieuws natuurlijk op gld.nl. Niet 0.0.nl. En natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Zometeen in alle 13 goed onder meer meezingen met André Hazes. Zeg maar niets meer.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
10: Mijnleesbril.nl.
8: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Het was nog een lekker avondje meezingen met André Hazes. Muziek bij Brouwers Nus. In Groenlo. En deze kwam vast en zeker ook voorbij. André Hazes, zeg maar niets meer. Ik had het eerder van deze uitzending over de jaren 60, 1969. Toen kostte een biertje 80 cent. Ik zeg, als je het omrekent naar nu, dan zou dat 35 eurocent zijn geweest of zo. Wat goedkoop. Maar, zegt Gerrit Klanderman terecht, toen waren de lonen ook anders dan vandaag de dag. Hè. Ik was toen 17 jaar en ik mocht 45 uur werken voor 71 gulden. Ja, dat klopt inderdaad. De lonen waren veel lager en de prijzen in de winkel waren ook veel lager. Dus eigenlijk moet je uitrekenen hoeveel verdiende een gemiddelde Nederlandse werknemer destijds. En wat kostte dan een brood of een biertje? Dan kun je een beetje kijken hoe dat in verhouding ligt zometeen. Zometeen antwoord op de vraag, wat was toch die hele slechte zomer waar ik het over heb? In wie van de drie? 74, 78 of 87? Nou, ze waren alle drie niet best trouwens. Maar eentje sprong er toch wel een beetje uit. Ook voor mij. Ik kan me nog levendig herinneren.

0: Ja, heerlijk toch? Lulu samen met David Bowie. Dat is een hele goede samenwerking. The Man Who Sold the World. We gaan wie van de drie even spelen.
1: Wie van de drie?
0: En dat gaan we doen met Willy in Tiel. Willy, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jan. Hallo.
0: Is het al een beetje aan het afkoelen in Tiel?
2: Ja, bij de airco is het goed te houden. Dus, maar
0: buiten... Wat hebben we daar een geluk bij eigenlijk? Als we er terugdenken aan bijvoorbeeld die zomer van 76 of andere hete zomers. Man, hoe hebben we het destijds gedaan? Vraag je af en toe af, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar ja. Het is nu al gauw code geel of code rood.
0: Ja, precies.
2: Daar hebben we nog niet van gehoord.
0: Daarom, er was helemaal geen paniek. Ja, misschien het KNMI vertelde, groot gaat vanavond regenen. Daar deden we het dan wel weer mee. Ik laat de drie fragmenten nog even een keer horen. De vraag is, wat was de koudste zomer? Let op.
1: Nummer 1.
0: De zomer van 74 met de Roubette.
1: Nummer 2.
0: De zomer van 78 brengt ons onder weer Boney M.
1: Nummer 3.
0: Of de zomer van 1987... Nou is het natuurlijk altijd, je kunt het afrekenen, afmeten aan de cijfertjes natuurlijk. Maar het is altijd een beetje een persoonlijke perceptie. Weet je niet, Willy, of een zomer wel of niet goed is geweest?
2: Ja, ik kan me niet meer herinneren, de zomer van 78. Dat weet ik niet meer. Ik was toen 24, maar ik kan me niet meer herinneren.
0: Geen
2: idee. 76.
0: Ja.
2: 76 wel, maar 78, nee, ik kan hem niet meer herinneren.
0: Dus, ja. Nou, heb jij aan 76 echt die herinnering van, jongen, wat was het een lange hete zomer?
2: Ja, dat klopt. Dat heb ik wel ervaren, ja.
0: Ja, woonde je toen ook in Tiel? Of?
2: Nee, toen woonde ik nou in Beneden-Leeuwen.
0: Oké. Okay. Dus, en toen was het zuchten en zweten en...
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik werkte toen net.
0: Ja?
2: En, toen was er nog geen airco op het werk. Dus ja, dat we iets vroeger begonnen. Dat weet ik nog.
0: Ja, precies.
2: Dus, en dan ben ik om 3 uur naar huis. Dus dat weet ik nog. Dus...
0: Jij gaf het een goede antwoord op de vraag... welke van deze drie is de koudste zomer, slechtste zomer geweest? Welk jaartal was dat?
2: 1978.
0: En dat weet ik dan weer goed. Dat weet ik omdat wij met de familie gingen wij op vakantie naar Texel. Daar hadden we een huisje en er was ook een zwembad vlak in de buurt. Het was echt hartstikke koud. Het was echt, ik ben een keer in het zwembad gegaan omdat het kon en omdat er een zwembad in de buurt was. Maar je deed het niet voor je lol. Het was sowieso een slechte vakantie, want het was de WK-finale 78 viel in die vakantie. Nou, die verloren we ook nog een keer. Dat hielp ook al niet mee aan de zomer. Dus nee, die van 78, dat was geen goeie. Die van 74 trouwens ook niet. En die van 1980 was slecht. Die van 87 was ook niet goed. Maar goed, het is maar net waar je ziet. Weet je, als je net een tentje met een tent op vakantie gaat, dan heb je...
2: Dat klopt. Dat is er weinig aan in ieder geval. Dat klopt.
0: Ja,
2: en
0: heb je toevallig een comfortabel huisje geboekt, dan valt het weer reuze mee. Dus het is maar net hoe je het beleeft natuurlijk allemaal.
2: Ja,
0: hè?
2: Daarom. Dus, maar het komt altijd weer goed, zeg.
0: Daarom precies, hou het hoofd koel. Ik ga een leuk verrassingspakketje samenstellen. Er zitten in ieder geval de stickers van alle 13 goed in. En ik heb ook een grote chocoladereep erbij zitten. Maar ik vrees als ik die nu op de post doe, komt die chocolademelk bij jou aan, hoor.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat ga ik gelijk
0: zo maken. Precies. Nou ja, we zien het wel gebeuren. Ik stuur het op met Tiel. Dankjewel dat je meedeed, Willy. Tot de volgende keer.
2: Ja. Oké, bedankt.
0: Goedjes.
2: Dag.
0: Doei. En dit was ook de zomer van 1978. Boney M, The Rivers of Babylon dus.

0: ergens over begint te praten, dan zet dat altijd weer mensen aan tot verzoekplaten. En dat mag hoor, dat vind ik hartstikke leuk juist. Want ik begon over het WK voetbal. Toen kreeg ik meteen als verzoekje Conquistador Argentina. Dat is de tune die speciaal door Conquistador werd gemaakt voor de NOS-televisie. Als tune voor de uitzendingen rond het WK voetbal.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En dat is een hartstikke leuke tune. Die kan ik mooi eventjes draaien bij Instrumentaal Fenomenaal. En nou weet ik zeker dat na het WK van 78... Conquistador voor Argentina ook nog gebruikt is voor een ander televisieprogramma op de Nederlandse televisie. En dan zit ik te denken in de hoek Sterkste Man, Achteruitrijden of Ter Land, Ter Zee of In de Lucht. Maar ik kan het niet vinden en misschien beeld ik het me ook in. Dus als iemand dat weet, verleid mij uit mijn lossen. Is dit nog ergens anders voor gebruikt dan voor het WK voetbal van 78?

0: Radio Gelderland.
1: De toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, zometeen onder meer in alle 13 goed. Lil Steven. En deze heerlijke plaats. Dat wordt forever.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
15: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
14: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
15: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen?

0: goed. Met Erik van den Berg.
1: Ik ben klaar. Zit u reeds? Ja?

0: Forever Lil Steven en de Disciples of Soul. Vandaag een top 3, samengesteld door collega Bert. Bert van Lossen van Radio Oost. Nou, ik moet zeggen, als Bert heeft heel veel programma's op Radio Oost. Ik wil ook wel eens een keer meedenken met zijn programma. Hij heeft onder meer het spelletje Pim Pam Plaat. Noem een plaat met een L of zo. Nou, daar schiet mij ook altijd wel meteen wat te binnen. En toen Bert hoorde van onze favoriete top 3, zei hij van nou, dan wil ik ook eens een top 3 bij jullie aanvragen. Nou, natuurlijk kan dat, geen enkel probleem. Sterker nog, nu krijgen we de top 3 van Bert en hij heeft een goede muzikale smaak. Zometeen Mike and the Mechanics, Nobody's Perfect, is zijn eerste keus.
1: Nummer 1
0: is Lionel Richie.

0: Zo is dat. Nobody's Perfect. Mike and the Mechanics.
1: 3.
0: De laatste keus in de top 3 van Bert van Lossen. America, you can do magic. Zometeen onder meer nog Kees en Marianne.

laatste en de top 3 van vandaag. Dankjewel Bert. Het is 10:50 geworden. We gaan weer één keer terug. We gaan nu weer een keer terug naar de zomer van 1976. Man, man, man, wat was het heet. Het was knonsheet, zoals Reinie dat appt. Ze zegt, wij woonden toen aan de rand van het bos en hadden maar een klein stukje gras en een geitje, maar door de droogte niet genoeg te grazen voor het beestje. Dus ging de geit logeren bij de buren. Die hadden een boerderij. Ja, het was toen knonsheet. Fijne uitzendingen, groetjes van Reinie van Amersfoort uit Vaassen. Leuk dat je het even deelt, Reinie. Dank je wel. En ook dit was een hit tijdens de hittegolf van 76. Like a Lover.

Leuk is dat, hè? Als je dan zo'n hitparade van toen erbij pakt en er eens een aantal liedjes uitkiest die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Niet alle hits worden evergreens natuurlijk. Toch een leuk plaatje. Tina Charles, Like a Lover. Kreeg nog een berichtje binnen van Jan Vrielink. Die zegt, vroeger, toen ging alles anders, ook als het ging om loon. Vroeger kreeg je loon in een envelopje. Mijn eerste loon kreeg ik gewoon in een envelopje met een loonstrookje. En dan ging je naar huis. Of, zoals het cliché doet vermoeden, sommige mannen gingen direct door naar het café. Terwijl de familie zat te wachten op het huishoudgeld. Dat is niet leuk. Daar hebben zich dramatische dingen afgespeeld natuurlijk. Alle 13 goed, ik heb de 3 degrees voor je.

0: Radio Gelderland. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Bettingressing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
9: Bijna 17:30. In Arnhem 27,7 graden, in Zutphen nog 31,1. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking en kan er ook lokaal een bui vallen. Blik op het Gelders nieuws. Laura Smulders uit Horssen heeft in het Franse Sarrians voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel BMX veroverd. Wilco Kelderman won in Nijmegen het Nederlands kampioenschap op de weg voor wielrenners. Kelderman komt uit Barneveld. En in Lieren zijn twee jonge ooievaars doodgegaan nadat hun nest door het noodweer uit de boom is gevallen. Zometeen in alle 13 goed, onder meer nog Kees en Marian. Ik heb hem gevonden. Het was een moeilijk te zoeken plaatje, maar toch in de diepste krochten van ons archief gevonden. En Los Lobos zo. En la la la la bam bam.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
15: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
16: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Los Lobos, La Bamba. We gaan nog één keer terug naar juni 1976.
1: Dat was toen.
0: En het leuke was, ik heb het een paar weken geleden bedacht. Ik denk, nou, dan doen we deze week 1976. En dat was de zomer van de lange hittegolf, 1976. En nu zitten we weer in zo'n warme periode. Dus dat valt leuk samen, 50 jaar na dato. Zometeen een aantal liedjes uit de hitparade van toen. Kees en Marjan heb ik gevonden. Ferrari komt er zometeen aan, ook al Nederlands product. En daar verheug ik me ook al op om die een keer te laten horen. Voor niets van Bob Bauer. Dat is ook wel echt zo'n smartlap van de bovenste plank. Hè? Dat is toch wel nergens. Dat zo meteen. 1976. De Nederlandse radio en televisie deden uiteraard verslag van de hittegolf.
2: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
3: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is. Maar wel is het inmiddels zo dat in vele landen door de aanhoudende droogte de gewassen op de velden staan te verschroeien en het vee wordt afgeslacht omdat er geen gras is.
0: Ja, wat een drama. Dat is dit trouwens ook. Nou ja, smartlap, hè? Bob Bauer. Het is allemaal voor niets. Het moet allemaal gratis. Als moeder zijn.
4: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen? 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed? 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten? 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport?

dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mamie, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanen...

Sweet Love van Ferrari. Ik heb goed en slecht nieuws. Eerst maar het goede nieuws. Binnenkort ga ik op zoek naar Kees en Marjan. Ik dacht, ik had een langspeelplaat, een album gevonden met het beste van Kees en Marjan. Ik denk, nou, dat kan toch niet anders zijn dat daar Hoe lang zou het duren ook op staat. Want die stond vandaag in 1976 in de hitparades. Staat hier niet op, wel gezocht, nergens gevonden. Staat wel op YouTube met een hele slechte geluidskwaliteit. Ik denk, nou, dat ga ik jullie niet aandoen. Dus, nou goed, die houden we dan binnenkort te goed. Nog wel een andere meezinger van formaat in de hitparades. Daar doe ik ook veel mensen plezier mee. 1976. En ook deze zongen we met z'n allen mee natuurlijk, hè. Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Corrie Konings, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En bij Henny ging de radio eventjes op standje boeren en burenoverlast. Ah, dat mag wel even een keertje, toch? Want ja, ik kon Kees en Marjan niet vinden, maar ik denk, Corrie Konings is een goede vervanger natuurlijk. En Bert zegt, complimenten dat je om niets van Bob Bouwer een keer laat horen. Dat doen niet veel radiostations. Nee, die hoor je niet vaak. Moet je ook niet elke week draaien natuurlijk. Maar wel leuk om op zo'n dag, als hij in de hitparade staat, toch even een keertje voorbij te laten komen, toch? Leuk dat je het even zegt, Bert. We waren 50 jaar terug in de tijd. Die snik heette zomer van 1976. Ria zegt, onze dochter wordt binnenkort 50 jaar. Dus ik stond in de tijd op het punt om te bevallen in die hele warme zomer. Ik zou bevallen in een ziekenhuis waar de huisarts zelf de bevalling deed. Hij vertelde mij later dat hij iedere nacht hoopte dat ik me zo zou melden, zodat hij de nacht kon doorbrengen in de koelte van het ziekenhuis. Ja, jongens, als je erover nadenkt, ik geloof dat 20% van Nederland inmiddels airconditioning in huis heeft. Heel veel werkplekken hebben tegenwoordig airconditioning. Dat was in 1976 niet het geval natuurlijk, hè. En als je dan moest bevallen bijvoorbeeld, ja, dan had je het zwaar. Nou, de vrouwen tegenwoordig nog steeds zo'n goede vriendin van me staat op het punt van bevallen. Dat is geen pretje natuurlijk met deze temperatuur, hè. Alle 13 goed, zometeen Pratt en McLean. En de Happy Days. Naar de Jay Giles Band. Met Sandervold.

0: Happy Days, Pratt en McLean in alle 13 goed. Ik heb er nog eentje voor je. En er wordt er eentje uit het repertoire van Normaal. Een vrolijk liedje met Jan Manschot onder meer. Duidelijk hoorbaar en vocaal aangekondigd door Benny Jolink erin. Het is de live-opname van Ik Mos Pissen.
1: Dat is het einde, dat doet de deur.
0: Een hele fijne avond.

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Kirjan Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Snap.
1: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
2: Tussen 10 en 12 zijn wij,
1: Jan
2: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
1: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
2: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
1: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: goed.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Over 28 uur in het holst van de nacht van maandag op dinsdag is het zover. Dan treft Nederland Marokko op het wereldkampioenschap. U staat morgen voor een belangrijke keuze. Om 19:30 s'avonds op bed gaan liggen, om een paar uur slaap te pakken tot om 3:15 ongeveer de wekker gaat, of de nacht doorhalen. Volgens slaapdeskundigen is het eerste zinloos en maakt het tweede je ziek. Een alternatief is niet kijken. Maar dat lijkt me volslagen ondenkbaar. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Er was een akkoord tussen de VS en Iran, maar dit weekend is er weer volop geschoten. Aan Midden-Oosten journalist Abdu Bouzer, daar vraag ik: wat nu? Verder in deze uitzending: kan het Huis voor de Klokkenluiders genoeg doen voor mensen die misstanden op het werk aankaarten? Gaat Belarus actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne? En leren we de echte Fiep kennen in de nieuwe biografie van Fiep Westendorp? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 28 juni.
3: Holy shit.
2: Het was het gesprek van de dag, het noodweer van gisteravond en vannacht.
4: Ik denk, wat hoor ik nou?
2: We kregen te maken met veel wind, regen en gigantische hagelbuien.
5: Hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee!
2: Intussen bleef het maar bliksemen.
6: Het is heel uniek wat we hebben gezien. 300.000 blikseminslagen gisteravond alleen al. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: In het Noord-Hollandse Landsmeer kunnen ze erover meepraten.
7: Op een gegeven ogenblik hoorden we een hele harde knal en bliksem. En toen dacht ik al, nou, die slaat ergens in.
2: En dat gebeurde ook. De zolderkamer van een jongen van 16 werd geraakt.
8: Hij sliep dus op zolder. Vandaar, en die bliksem is dus daar gaan knallen. Dus heel eng hoor om zoiets mee te maken op zo'n leeftijd.
2: Ook in Veldhoven in Brabant ging het mis. Daar is een monumentale molen helemaal verwoest.
9: Veel erger kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
2: Flink schrikken voor buurtbewoners.
10: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
11: Ik mis de wieken van de molen. En één keer zie ik daar een grote stomp staan en de wieken waren weg.
2: Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
9: Ja, dat is

0: boost when they find a little boy alive in that wreckage, right?
1: Of course. Of course. We all need this help.
2: In de VS liet oud-president Biden van zich horen.
3: Hallo, hallo, hallo!
2: Hij ging helemaal los op president Trump in niet mis te verstane woorden.
3: What a loser.
2: Ook is de president volgens hem narcistisch en corrupt.
3: It's simply stunning to me. He has no shame.
2: Tot slot naar het Limburgse Maasbracht, waar ze de langste frikandel ter wereld wilden bakken.
4: Spannend, ja. Heel spannend. Want ja, we willen gewoon de grootste ter wereld hebben.
2: Ze hadden speciaal een heel lange frituurpan gemaakt, waarin de frikandellen werden neergelaten.
5: Laat hem erin, let op de spetteren.
6: Langzaam
5: naar beneden. Ja.
2: Voor het record moest de frikandel zo'n 20 meter zijn. Maar de Limburgers gingen zelfs voor
7: 38 meter 15, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
2: Maar uiteindelijk werd hun frikandel zelfs 41 meter 45.
8: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
10: Nederland is verdeeld over de opvang van asielzoekers, schrijft het AD na eigen onderzoek. Maar over één ding zijn we het eens, niet in mijn wijk. 4700 mensen gaven antwoord op de vragen. En grofweg is in 1/3 voor opvang, 1/3 tegen en 1/3 neutraal.
2: Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot benadrukt dat de overheid eerlijk moet zijn tegen de burgers. Draai er niet omheen, zegt hij. Met een AZC in je wijk doe je mensen iets aan. Iedere gewone loosdrechter kent de feiten. Maar dan zegt een wethouder, het is niet bewezen dat een AZC tot overlast leidt. Tja.
10: Inwoners van Venetië maken zich op voor het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en multimiljardair Tilman Fertitta. Die maakt met zijn eigen megajacht van 32 meter hoog een tour langs de Italiaanse kust. En aan die drijvende paleizen hebben ze in Venetië sinds een aantal jaren een broertje dood, weet de Volkskrant.
2: Gevreesd wordt dat het schip in juli een machtige stoorzender wordt voor het jaarlijkse feest dat het einde van de builenpest in de stad herdenkt. Actievoerend Venetië bereidt zich voor op Fertitta's komst en denkt aan de megalomane bruiloft van Jeff Bezos vorig jaar. De veteranen van vorig jaar grinniken nog na over hoe ze Bezos' feestje hebben verstoord. Met als grootste succes de krokodillen. Alleen het gerucht dat ze de grachten zouden vullen met opblaaskrokodillen was al genoeg voor paniek bij de organisatoren.
10: De Vespa is 80 en dat vierde 25.000 enthousiastelingen uit 67 landen dit weekend in Rome. NRC was erbij. In 1946 werd de scooter met de Vespa-taille geboren en in 1953 wereldberoemd gemaakt door Gregory Peck met Audrey Hepburn achterop in Roman Holiday.
2: Bij marktkraampjes in Rome worden er nog altijd oude zwart-witfoto's van Hepburn en Peck op een Vespa verkocht. Sindsdien dook de scooter al op in meer dan 2000 films en tv-series. En het Italiaanse symbool voor ultieme vrijheid is nog steeds populair. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 2 miljoen Vespa's gemaakt.
10: En bij één huis in het Friese dorp Tietjerk brandt maandagnacht zeker licht, schrijft de Telegraaf. Dan is die ene WK-wedstrijd die Mohamed en zijn vrouw Matti nooit kunnen missen, Nederland-Marokko. Ruim een halve eeuw zijn ze samen en iedereen kent ze in het dorp.
2: Wellicht zal de aarde maandagnacht even beven in het dorp Tietjerk. Hoe gevoelig dat ook ligt in het noorden. Mo zal juichen en stampen als Marokko scoort. Matti zegt, ik laat hem niet alleen kijken. Ik juich voor Oranje.
9: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Stay the Indian. Dit weekend hebben de Verenigde Staten en Iran opnieuw aanvallen over en weer uitgevoerd. Iran bestookte schepen in de Straat van Hormuz en ook Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Amerika voerde zelfs aanvallen uit in Iran. Wat betekent dit voor de onderhandelingen over het staakt-het-vuren? Goedenavond, Abdou Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige.
1: Goedenavond.
0: Wie is er nu eigenlijk weer begonnen? Iran of de VS?
1: Ja, dat ligt eraan wie van de partijen gaat vragen. Vraag je dat aan Iran, dan zullen ze zeggen Amerika is begonnen. Want we hebben een memorandum of understanding. Dat is dat raamwerk, voorlopig akkoord wordt het ook in de media genoemd, tussen de twee landen. En kijk wat in artikel 5 staat. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de schepen die door die hele nauwe zeestraat, de Straat van Hormuz, gaan. De Amerikanen zeggen, nou nee, kijk naar dat artikel 5... van hetzelfde Memorandum of Understanding. En daarin staat dat schepen daar doorheen moeten kunnen gaan varen. Nou, die schepen die zijn er doorheen gevaren, alleen die zijn aan de kant van Oman gevaren. En dan zegt Iran, dat is niet de afspraak, wij moeten coördineren. En daarmee is dat Memorandum of Understanding, ja, toch wel een Memorandum of Misunderstanding geworden. Dus ja, dat is een flauw woordgrap, maar dat lijkt het toch wel te zijn.
0: Ja, want wat waren nou echt de triggers voor deze aanvallen? Is dat nou gewoon wie... Wie gaat er over die straat? Is dat nou?
1: Ik deed er een beetje flauw over, maar daar gaat het natuurlijk wel om.
0: Ja.
1: Die zeestraat die is zo belangrijk voor Iran. Dat is het allerbelangrijkste. Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Dus kortom, het is ontzettend belangrijk voor Iran. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, ja, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
0: Maar wat heeft die Memorandum of Understanding die is getekend dan nog voor waarde?
1: Ja, toch wel veel hoor. Kijk, het gevaar is dat je het kind met het badwater gaat weggooien. Vooropgesteld, het is een ontzettend fragiel staakt het vuren met een intense verklaring. Maar de twee partijen zijn serieus met elkaar aan het onderhandelen. Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Dat zijn juristen, wetenschappers. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting. Het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld. Het is niet gezegd dat er binnen 60 dagen uit gaat komen. Maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Ja, want die wereldeconomie wordt gegijzeld door die dichte straat. Niettemin zijn er vandaag weer gewoon schepen gegaan door die straat van Hormuz. Wat is nou de strategie? Wie mag er wel doorheen, wie niet? En wie bepaalt dat?
1: Op dit moment iedereen. Het is Iran die dat bepaalt. Een goed voorbeeld is een Frans schip, een containerschip, die door dat noordelijke straat van Hormuz, door een vaarroute die door dus de Iraanse revolutionaire garde is bepaald. Dan mag je doorheen varen. Doe je dat niet, dan kan Iran op een vrij makkelijke manier, namelijk door een drone de lucht in te sturen van om en nabij $20.000. Die hoeven ze niet eens te laten ontploffen, maar alleen al in de buurt. Dat zorgt ervoor, dat is ontzettend belangrijk om te onthouden, dat de algoritmes in het rood springen bij de wereldverzekeraars die met name in Londen zitten. Want dan worden de premies zo hoog dat het eigenlijk niet meer te doen is voor die schepen om er doorheen te varen. En daarmee controleren ze dus die zeestraat.
0: Ja, maar ze laten dus gewoon weer schepen
1: door. Ze laten zeker schepen door als je met hun coördineert en daarmee dus ook accepteert dat zij soeverein zijn over de zeestraat.
0: Ja, en hebben ze dan ook contact met de Amerikanen over wie ze wel en niet doorlaten?
1: Een hele goede vraag. Ze hadden Memorandum of Misunderstanding. Wijn zei vrij zeker afgelopen week van de revolutionaire garde, die dus door als een terreurorganisatie wordt beschouwd door Amerika, die gaan een mannetje sturen naar Doha met wie we kunnen coördineren, een zogenaamde hotline, om dit soort incidenten te voorkomen. De Iraanse televisie beaamde dat. Maar het was de revolutionaire garde zelf die zei van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. De straat is van ons. Met wie moeten wij coördineren en hoezo moeten wij coördineren? Kortom, er wordt wel gecoördineerd op politiek niveau, maar niet op militair niveau. En dat is goed voor de luisteraar ook om te houden. We hebben het over het regime in Iran. Maar daar zijn haviken, met name in de hoek van de Iraanse revolutionaire garde. En die spelen het vrij hard. De straat is van ons en dan doen we geen water bij de wijn.
0: Nou, zei je al eerder, hè, ze willen eigenlijk al bij een beetje van die oorlog af. Hoe zit dat precies met de steun voor die oorlog, zowel in Amerika als in Iran?
1: Kijk, laat ik vooropstellen, Iran is een dictatuur. Dus we hebben weinig gezegd op de gewone Iraniërs, maar ik kan wel zeggen met zekerheid, ze zijn vermoeid, ontzettend vermoeid. Maar veel Iraniërs vertrouwen Amerika niet. Er was al eerder een deal, 2015, het zogenaamde Obama-deal. Dus die snappen ook wel dat er een goede deal moet komen. Dat hoor je ook in de straatinterviews. En dat lees je ook hier en daar aan het horen van Iraniërs. Aan de andere kant zijn er ook in Amerika natuurlijk de haviken in de Republikeinse Partij van Trump, die ontzettend kritisch zijn. Net zoals er trouwens ook haviken zijn in Iran. Dus wat dat betreft zijn het wel twee communicerende vaten. Dus je ziet dat de leiding echt wel een deal wil sluiten. Maar in beide landen zijn natuurlijk kritische stemmen. En het belangrijkste beer op de weg is niet eens de techniek en waar moet er wel gevaarlijk worden of niet. De twee landen willen een deal, maar dat is toch het wantrouwen naar beide toe. Iran wantrouwt Amerika en andersom ook Amerika-Iran.
0: Ja, niettemin wordt er ook weer verder gepraat over de uitvoering van het tijdelijke vredesakkoord. Althans, en morgen staan er in Zwitserland weer gesprekken op de rol. Gaan die door?
1: Ja, die gaan vooralsnog door. Dat is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is een soort van ingecalculeerde escalatie wat nu plaatsvindt. Het is pijnlijk, maar het wordt nog enigszins gecontroleerd. Komt ook omdat landen als Qatar, Pakistan, Zwitserland toch proberen de twee partijen enigszins in bedwang te houden. En er komt bij dat twee partijen echt heel serieus met elkaar aan het praten zijn. Ik zei het al, het zijn een batterij aan de beste jongetjes en meisjes van de klas. Juristen, financieel experts, wetenschappers. Die moeten elkaar gaan praten over hele ingewikkelde zaken. Om die memorandum van misunderstanding nu tot een doorwrochte dik document te maken waar de twee partijen vervolgens mee vrede kunnen sluiten.
0: Ja, want er is ook afgesproken in dat memorandum van dat moet binnen bepaalde tijd gebeuren. Binnen 60 dagen alle losse eindjes afwerken. Gaan ze dat halen, die 60 dagen? Met dit soort schendingen?
1: Ik hou niet van gokken, maar als ik toch een gokje moet wijgen, gaan ze het niet halen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het kan verlengd worden. Het is 60 dagen, dat is een deadline die ze zichzelf gesteld hebben. Maar ze hebben er ook ruimte in gebouwd dat ze natuurlijk door kunnen gaan praten. Het is ontzettend ingewikkeld. Er zijn zoveel complexe zaken. We hebben het niet eens over Libanon gehad, wat ook een belangrijke hoofdpijndossier is voor beide landen. En waar ze ook mijlenver van elkaar afleggen. Kortom, het is een ingewikkelde dossier. Dus ja, ze moeten met elkaar praten. Een totale oorlog tussen de twee, zoals we dat eerder hebben gezien, de kans daarop is heel klein.
0: Nou is er, je noemde Libanon, het voorlopig bestand getekend tussen Israël en Libanon. Gaat dit nog helpen?
1: Nee, niet echt, want het was Hezbollah. Dus die organisatie, die pro-Iran militiegroep daar, die zei van ja, dat die overeenkomst is nietig. Wij erkennen dat niet, want het doel van die overeenkomst is uiteindelijk om dus die proxy van Iran te ontwapenen. Israël probeert daar een akkoord te sluiten met de Libanese regering. Maar stel dat het akkoord doorgezet zou worden, dan zou het ook betekenen dat er een dat Hezbollah zou moeten ontwapenen. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Dat zou betekenen dat het leger in Libanon dat zou moeten gaan doen. Die zijn er helemaal niet toe geëquipeerd. Het zou ook een burgeroorlog worden. Kortom, het zijn nog heel veel losse zaken die daar spelen, daar in het Midden-Oosten.
0: Dankjewel, Abdou Bouzeda.

0: U hoorde Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met Jackson. En op 1 juli bestaat het Huis voor de Klokkenluiders en de daarbij behorende wetgeving 10 jaar. Het doel was werknemers te beschermen die maatschappelijke misstanden binnen hun organisatie of bedrijf aan de kaak willen stellen, zodat zij hun verhaal kunnen en durven doen. Maar is dit gelukt? Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: U zei net bij het vorige onderwerp over Iran, dat is een link met een klokkenluider, want de bekendste klokkenluider van Nederland.
1: Een van de bekendste klokkenluiders van Nederland is Frits Veerman. En dat is al heel lang geleden, maar in de jaren 70 was Frits Veerman werkzaam bij Urenco. En er was een Pakistaanse collega van hem en die spioneerde voor Pakistan.
0: Ja.
1: En heeft informatie uit Nederland overgebracht naar Pakistan. En daardoor heeft Pakistan een atoombom en Iran mogelijk ook. En destijds werd die klokkenluider Veerman niet geloofd.
0: Ja,
1: en werd niet naar hem geluisterd. Hadden we dat maar gedaan.
0: Niet goed mee afgelopen. Nu had hij bij dat huis gekund. Afgelopen 10 jaar hebben jullie dit huis voor de klokkenluiders. Hoeveel klokkenluiders hebben jullie kunnen helpen in die afgelopen 10 jaar?
1: Het is misschien goed toch nog heel even te zeggen waarom het belangrijk is dat klokkenluiders beschermd worden in Nederland. Klokkenluiders stellen meer fraude aan het licht dan accountants onderzoeken.
0: Yeah.
1: Klokkenluiders wijzen op veiligheidsrisico's in ziekenhuizen en in fabrieken. We hebben ook klokkenluiders aan de lijn bijvoorbeeld die over het omzeilen van sancties van Rusland een melding willen maken. Dus het zijn heel veel hele relevante zaken. En mensen durven dat soms niet omdat ze bang zijn dat hun werkgever hun gaat benadelen.
0: Ja.
1: En helaas is dat ook nog vaak het geval. Maar uw vraag is, hoeveel hebben jullie kunnen helpen? We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000 keer mensen kunnen ondersteunen, adviseren en helpen bij het doen van een melding. Of ze adviseren over of ze dat wel of niet zouden moeten doen. En mensen kunnen elke dag met ons bellen als ze overwegen om een melding te doen of een klokkenluidersmelding te doen.
0: Ja. En u noemde al een aantal type misstanden waar mensen over bellen. Dat kan heel uiteenlopend zijn, zei u al. Welk voorbeeld is u het meest bijgebleven?
1: Nou, het zijn er heel veel, maar ook hele, niet klein, maar belangrijke. Bijvoorbeeld, ik luisterde mee aan de telefoon. Op een middelbare school is een scheikundelokaal en daar worden de veiligheidsvoorschriften niet gehandhaafd. Er zitten te veel leerlingen in de klas. Er is een risico op brand en andere ongelukken. Iemand meldt dat en de schoolleiding doet daar niets aan. Uiteindelijk is door bemiddeling van het huis die medewerker en het bestuur van die school zijn weer in gesprek gekomen. Brandveiligheid is opgelost. Er is niks fout gegaan. En toch hebben we iets kunnen doen en die medewerker werkt nog bij diezelfde school.
0: Ja,
1: dat is een goed voorbeeld waarbij het goed afloopt.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: want
1: er zijn
0: natuurlijk
1: ook heel vaak voorbeelden.
0: Ja, is dat niet uitzonderlijk? Want ik las ook in de gegevens dat het voor, ik geloof wel 90% van de melders wat minder goed afloopt.
1: Dat klopt. 9 van de 10 mensen die met ons contact opnemen, die zeggen ik ervaar eigenlijk benadeling en hinder van mijn werkgever.
0: En wat houdt dat in? Is dat ontslag? Ik denk altijd, die worden dan meteen ontslagen.
1: Ik krijg geen promotie, of ik word overgeplaatst, of ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten. Maar mensen worden ook gewoon ontslagen of krijgen geen contractverlenging. En de wet die we nu 10 jaar hebben in Nederland, die zegt dat je een werkgever, iemand die een melding heeft gedaan van iets wat een risico is of een misstand is, dat die persoon niet benadeeld mag worden als gevolg van die melding.
0: Ja.
1: Dus die wet is eigenlijk heel helder.
0: Ja.
1: Toch 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen ervaren wel benadeling.
0: Ja, dus die wet werkt niet of hij wordt niet gehandhaafd of hij is niet goed geformuleerd.
1: Hij wordt niet gehandhaafd. Het is goed dat die wet er is.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste punt wat ik na 10 jaar Huis voor Klokkenluiders en 10 jaar wetgeving ook graag wil maken is dat we heel veel goeds hebben kunnen doen. En we kunnen mensen ondersteunen. We kunnen ze een advocaat geven. Kunnen ze psychische bijstand geven. Maar wat wij nog niet kunnen is een werkgever die een klokkenluider daadwerkelijk benadeelt daarvoor ook sanctioneren. In Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen mensen dat wel. Maar als je weet dat je geflitst wordt, dan doe je het misschien toch niet.
0: Ja.
1: Als een werkgever weet dat hij bestraft kan worden voor het feit dat hij een klokkenluider benadeelt, dan doet hij dat hopelijk niet.
0: En die bevoegdheid zou u willen hebben?
1: Nou, niet alleen wij zouden dat zelf willen. De Tweede Kamer heeft 3 jaar geleden al gezegd dat ze ook vinden dat het Huis voor Klokkenluiders die bevoegdheid moet hebben. Opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dat de afgelopen 3 jaar nog niet geregeld. Nou waren er ook wel heel veel opeenvolgende ministers de afgelopen 3 jaar, maar toch. Dus wij dringen er heel erg bij de huidige nieuwe minister op aan om dit nu eindelijk te regelen. Zodat werkgevers weten dat ze beboet kunnen worden. En dat melders weten dat ze ook beschermd blijken. Want die wet zegt wel dat je niet benadeeld mag worden. Maar in de praktijk gebeurt dat helaas nog wel.
0: Ja, want ik zou denken als het in 9 van de 10 gevallen niet helemaal goed afloopt. Dan denk je wel 3 keer na voordat je een melding doet.
1: Dat is inderdaad het geval. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen zo is. Dat ze in een soort loyaliteitsconflict zitten. Ze willen iets melden. Ze zien iets wat niet goed is. Maar ze willen niet hun eigen positie in de waagschaal stellen. En daar is die wet nou juist voor bedoeld. Dat iemand wel zich beschermd voelt. En dat de samenleving wel naar ze luistert. En wel om ze heen gaat staan.
0: Maar onder die sanctiemogelijkheid kunt u dat dus eigenlijk niet goed waarmaken. Als huisvrouwklokkenluiders.
1: We kunnen de ultieme bescherming niet waarmaken.
0: Ja.
1: Wat we wel kunnen en al heel veel doen, is mensen daarin ondersteunen en hun helpen de afweging te maken, ga ik wel of niet melden. En gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die wel melden.
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er ook werkgevers die daar goed mee omgaan. Maar ultiem is het nodig dat er ook gesanctioneerd en gehandhaafd kan worden. En dat is nu nog niet het geval. En als we dat doen, dan is de cirkel rond. En dan worden, denk ik, mensen ook, ja, voelen ze zich vrijer om toch een melding te maken.
0: Ja, zijn er ook klachten? Het Huis voor de Klokkenluiders is, we horen er zo weinig van. Het opereert vrij reactief en passief. Is wordt een klacht van een bestuurder die is vertrokken bij jullie vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: Wat Is dat zo? Is het te onzichtbaar? Is het te reactief?
1: Nou, ik ben een half jaar nu voorzitter en ik wil graag dat het huis zichtbaarder wordt en dat we ons ook meer mengen in het politieke debat. En ik denk dat dat ook na 10 jaar kan. Kijk, een organisatie die moet starten, heeft ook opstartproblemen en die heeft het huis zeker gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar na 10 jaar hebben we ook laten zien wat we kunnen en waar we staan en dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dat je dan soms als bestuurder misschien die andere bestuurder wat sneller had gewild, dat begrijp ik. Maar ja, soms zijn de mogelijkheden ook beperkt. Nu merken we dat we steeds vaker gevonden worden. Het nadeel daarvan is dat mensen die nu met ons contact opnemen soms wat langer moeten wachten dan wij graag zouden willen. Omdat er te veel mensen eigenlijk zijn die ons hulp nodig hebben.
0: Dus filevorming voor de deur.
1: En we niet genoeg mensen hebben om ze op tijd te kunnen helpen. Dus we lopen tegen onze grenzen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we dat ook onder de aandacht brengen. Dus ja, ik denk dat we na 10 jaar hebben laten zien dat we heel nuttig zijn. En dat we nog veel meer van nut zouden kunnen zijn als we ook die sanctiebevoegdheid hebben.
0: Ja, tot slot, hoe voorkomt u dat zich ook mensen melden die misschien uit rancune voor hun werkgever denken ik ga een melding doen, of die misstanden zien die er helemaal niet zijn?
1: Ja.
0: Hoe vist u die eruit?
1: Nou, we kunnen het niet voorkomen, want iedereen mag ons bellen. Hè? Dus dat, en het is inderdaad waar. Er zijn ook mensen die met ons contact opnemen die eigenlijk al een arbeidsconflict hebben en daar een misstand bij zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen ons vragen om een onderzoek te doen, dat we dat ook zorgvuldig vooronderzoeken. En dat is ook een van de verklaringen waarom er meer verzoeken tot onderzoek bij het huis worden gedaan dan dat er daadwerkelijk onderzoeken worden gedaan. Omdat we moeten uitfilteren wat wel en niet een misstand is en of er wel of niet ook mogelijk benadeling sprake is. Dus het klopt dat mensen soms ook de wet proberen te gebruiken om een conflict wat ze hebben op te lossen. En het is voor ons, wij moeten daar zuiver en neutraal naar kijken. En het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Soms heeft de werkgever gelijk. En dat moet je dan ook eerlijk onderzoeken en neutraal naar kijken.
0: Dat kan ook de uitkomst zijn. Ik ga u danken voor dit gesprek. Dank, Cornelis van der Weer. En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen rond Belarus deze week. De oppositie in ballingschap kwam met een rapport waaruit blijkt dat Belarus zich in hoog tempo voorbereidt op een actieve rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En de Oekraïnse president Zelensky dreigde met een aanval op Russische apparatuur in Belarus. Wat is daar aan de hand? Ik ga het erover hebben met journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Goedenavond, Franka.
2: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met het dreigement van president Zelensky. Hij dreigde met een aanval op die Russische apparatuur in Belarus. Waar ging dat precies over?
2: Het gaat om de soort zendmasten voor Russische drones. Die zijn afgelopen najaar zijn die gebouwd in Belarus. Best een aantal. En het zijn een soort wifi-versterkers eigenlijk. Dus dankzij die masten kunnen veel dieper in Oekraïne de Russische drones schade aanrichten. En daar was Zelensky natuurlijk niet van gediend.
0: Nee, en hij stelde zelfs een ultimatum aan president Lukashenko. Hij zegt, als die apparatuur eind van de week niet weg zou zijn, dan zou Oekraïne het doen. Ja. Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, niet eigenlijk nog. We weten dat op dit moment die apparatuur het niet doet. Maar weggehaald is ook niet gebeurd. Dus of gewoon de uitknop is ingedrukt... of dat er toch plannen zijn om ze wel degelijk weg te halen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er is in ieder geval wel voldoende gebeurd dat Zelensky er dus niet zijn eigen drones op af zal sturen. In ieder geval volgens zijn eigen dreigement. Maar dit kan elk moment wel weer oplaaien en opnieuw tot een conflict leiden.
0: Ja, en bracht hij daarmee Lukashenko nou in een lastig pakket?
2: Heel erg.
0: De Russische president?
2: Ja, ook door de manier waarop Zelensky dat deed. Want hij zei erbij, je hebt die macht. En daarmee bedoelt hij dus jij als president van Belarus. En de grap is dat Lukashenko die macht helemaal niet werkelijk heeft. Want hij is aan de macht kunnen blijven na een opstand in 2020. Doordat Rusland hem heeft gesteund, heeft hij die opstand kunnen neerslaan. En eigenlijk heeft hij nu alleen nog maar dankzij Poetin de macht. En is gewoon Rusland op heel veel manieren aanwezig in Belarus. Dus hij mag eigenlijk niet zomaar beslissingen nemen zonder dat Poetin dat goedkeurt of zelfs voorkoudt. Maar doordat Zelensky het op deze manier zei, kreeg dus Lukashenko de positie dat hij dus of moest laten zien dat hij helemaal niet die vrijheid had om zelf zo'n besluit te nemen. Of dat hij dus tegen Poetin in moest gaan.
0: En welke koers gaat Lukashenko nou varen, denk je?
2: Ja, dit is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dat toekomst voorspellen is een hele ingewikkelde zaak. Maar dat hij nu weer voor zo'n hele vage tussenoplossing heeft gekozen, dat is wel wat hij in het verleden met dit soort diplomatieke problemen vaker heeft gedaan. En ik denk dat hij ook gaat proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus dat je eigenlijk allebei de kanten niet te boos maakt. Maar we moeten het gaan zien. Rusland heeft zich er ook mee bemoeid. Die kwam ook vorige week al met de verklaring van, dus vanuit het Kremlin met de verklaring van, we gaan het hierover hebben, want dit is een bedreiging van het Belarusische grondgebied, Belarusische soevereiniteit door Oekraïne, en dat mag niet. En dan zal Rusland Belarus steunen. Dus we moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, nou denkt de gevluchte oppositie uit Belarus dat het land zich aan het voorbereiden is op deelname aan de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie uit het rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Is dat zo? Wat zijn daar de aanwijzingen voor?
2: Ze hebben in dat rapport een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar verzameld. Dus echt vanaf het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En eigenlijk heel breed over eigenlijk alle sectoren van de maatschappij. En de oppositie, de Belarussische oppositie, kan dat doen omdat zij nog veel contacten hebben met Belarussen. En dus ook kunnen horen hoe het ervoor staat. En het gaat echt alle kanten op. Een van de facetten waar ze op hebben gelet is bijvoorbeeld de militarisering op basisscholen ook al. Dus dat kinderen militaire training krijgen. Dat was al zo, maar dat is allemaal verintensiveerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de manier waarop het leger is ingericht, dat je gevangenen nu mag laten dienst nemen. Dat was eerst niet. Nou, dat zijn Russische methoden om dat te doen. Dus daar is integratie tussen de beide legers. Er is een sterke militaire samenwerking al heel lang. Is daar zichtbaar. Maar bijvoorbeeld ook een aantal wetten. Nu houdt Belarus zich doorgaans niet aan de eigen wetten. Dus wat een wet waard is, is een vraag. Maar de wetten die zijn aangenomen geven wel een heel duidelijk signaal af. Nou, eerder al is besloten dat Belarus niet langer een kernwapenvrij land is. Nou, dat zie je nu ook, want er wordt zelfs met kernkoppen geoefend. Maar bijvoorbeeld ook is er in 2024 besloten dat niet. Vroeger mocht Belarus zogenaamd dan dus alleen maar een land aanvallen als het land binnenviel. Maar nu mag het ook als er ernstige dreiging is. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor triage als er oorlog is. Medische triage van wie er eerst geholpen moet worden. Of regels voor de vordering van voertuigen van bedrijven. Dus dat betekent dat er in de wetten echt al wel voort wordt gesorteerd op een Een oorlog.
0: Ja, en je ziet ook een grote operatie.
2: Ja, ja. Nog één ding van dat is de soldaten. Er zijn 1,5 keer zoveel mensen nu oproepbaar voor het leger. Dus dat op vrijwillige basis. Hè, dat is niet mobilisatie dan in 2022. En dat zegt natuurlijk ook wel iets.
0: Nou heeft Poetin vandaag voor het eerst min of meer toegegeven dat Rusland het moeilijk heeft. Zou het leger van Belarus het verschil kunnen maken in die oorlog tegen Oekraïne? Dan wordt er een nieuw front geopend. Ja. Dan hebben we heel wat meer soldaten en materieel. Of werkt dat niet zo?
2: Ja. Nou, het Belarusische leger is minder goed getraind dan het Russische. En ook, zeker als het om deze oorlog gaat, aanmerkelijk minder gemotiveerd. Want in Belarus is onder de bevolking de steun voor Rusland heel, heel, heel laag. Zeker als het om de oorlog in Oekraïne gaat überhaupt. Maar zeker als het om die oorlog gaat. Van dat echt 97%, voor zover je onderzoek kan doen in een dictatuur, hè, maar 97% zegt de oorlog af te keuren. En dat is dus ook onder mensen die in het leger zijn en hun families. Dus of mensen gemotiveerd zijn om te gaan vechten, of dat je juist een heleboel muiters binnenboord haalt op het moment dat je echt ook de soldaten laat meevechten, dat is dan maar de vraag. En de militaire samenwerking tussen Rusland en Belarus gaat al wel zover dat Rusland alles mag gebruiken eigenlijk van Belarus. Dus militair materieel, het land dus om vanuit het noorden aanvallen te doen. In het begin van de invasie, dat er de mars op Kiev eigenlijk vanuit Belarus kwam. Soldaten komen eruit rusten, wapens worden aangevoerd. Dus eigenlijk haalt Rusland al heel veel uit het bondgenootschap met Rusland op dit met Belarus op dit moment.
0: Ja, maar het is dus geen uitgemaakte zaak dat ze ook echt actief gaan deelnemen aan die oorlog, als ik je goed beluister.
2: Nou ja, dit rapport is gemaakt op verzoek van Zelensky. Die zegt dat hij ook militaire intelligence heeft. Dat Belarus zich klaarmaakt om deel te gaan nemen aan de oorlog. Hè. De punten van dit rapport zijn allemaal best wel maatschappelijke en openbaar te verifiëren punten. Maar hij zegt dat er dus ook ander soort intelligence is. En daarom heeft hij hen ook verzocht om dit rapport te maken. De teneur is nu wel onder veel mensen van, nou, het lijkt er toch op wel echt dat Belarus nu op een keuzepunt staat.
0: Oké, dus misschien gaan we het nog zien. Dankjewel, Franca Hummels.

0: Taylor Swift was dat met The Fate of Ophelia.
1: Een leven in letters.
0: Onze maandelijkse biografie-rubriek met natuurlijk Hans Renders, hoogleraar geschiedenis van de biografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
2: Dankjewel, Sarah.
0: En wat heb je deze keer voor ons gelezen, Hans?
2: Ik heb meegebracht Fiep, leven en werk van Fiep Westendorp, geschreven door Annette Portegies en Gioia Smit, uitgegeven door Querido Facto.
0: Kijk, en Fiep Westendorp, ja, die kennen we natuurlijk, de vaste illustrator van NIMG. Jip en Janneke.
2: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij is zo beroemd dat haar naam bijna overbodig is. Want zelfs mensen die haar niet kennen, die worden, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch minstens wekelijks met haar geconfronteerd. Want je hebt in de HEMA bijvoorbeeld, heb je placemats, mokken. Ze heeft honderden boeken geïllustreerd. Dus ik denk
0: we
2: dat
0: kennen haar allemaal.
2: Wij kennen haar allemaal.
0: Ja, maar kennen we haar leven? Want ze werd in 1916 geboren in Zaltbommel.
2: Ja.
0: En hoe werd ze illustrator? Was ze een geboren illustrator?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Want zij begon al heel lang, al heel vroeg met tekenen. En zoals dat toen ging, ja, tekenen, wat kun je daarmee? Maar toch, haar ouders stonden haar toe, zoals je dat kunt zeggen, om toch naar een soort van kunstschool in Den Bosch te gaan, later in Rotterdam.
0: Was dat opmerkelijk voor een meisje in die tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk ook wel voor jongens, want ja,
0: sowieso opmerkelijk.
2: Als illustrator ging je niet een geweldige carrière tegemoet, althans in maatschappelijk opzicht. Maar ze kreeg toch wel kansen, want al in 1937 mocht ze de VVV-gids van Zaltbommel illustreren. Dus zij viel wel meteen op dat ze iets kon. Nou scheelde het ook wel dat zij een heel zelfbewust meisje was, die heel goed wat ze wilde, maar ook nog heel erg gedreven en ijverig. Tot aan haar laatste snik had ze helemaal geen behoefte om over op feestjes en wat dan ook. Zij tekende gewoon, dat deed ze het liefste, bijna 12 uur per dag. En nou ja, waar ze denk ik toch wel het meest bekend en beroemd is geworden, je noemde net de naam al, Annie M.G. Smit. Kijk, na de oorlog kwam ze in paroolkringen terecht, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jip en Janneke.
0: Ja, precies.
2: Met die figuurtjes, met die Oost-Indische inkt, zwart altijd. Nou, natuurlijk Pluk van de Plet, Flat van Annie M.G. Smit. Dat waren enorme successen. Dan werkte ze mee aan de vrouwenpagina. Precies geheten voor de vrouw, maar niet voor haar alleen. Heeft ze 20 jaar gedaan. Nou, er werkt ook Wim Hoge Adema. Dat is ook een feministe. Dus je zou ook wel een soort van voorloper, maar in ieder geval een fakkeldrager van het feminisme kunnen noemen. En daarnaast, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk, zij heeft toch aan de basis gestaan van wat wij nu jeugd- en kinderliteratuur noemen.
0: Ja.
2: Niet dat hij het heeft uitgevonden. In de 19e eeuw hadden al Hieronymus van Alphen. Maar Annette Portegies, die dit boek grotendeels heeft geschreven, ik wil daar even iets over het boek zeggen, die is zelf uitgegeven. En dat merk ik aan dat boek, want zij beschrijft heel nauwkeurig dat ze Fiep Westendorp, Parool, zat bij de Arbeiderspers, maar de directeur van de Arbeiderspers ging naar Quedo. Toen ging zij ook mee. En Quedo, tot op de dag van vandaag, heeft een enorm fonds van kinderboeken.
0: Ja, dus dat is. Daar was zij stond echt wel in die traditie.
2: Stond helemaal
0: maar zei je
2: in
0: net
2: die traditie.
0: Je wel wat over het boek zegt? Is het een goed boek?
2: Het is, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En wat we normaal nooit doen in deze rubriek, wil ik nu toch wel doen, is namelijk de naam van de vormgever noemen. Wietke Luthe. Het is een buitengewoon prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Het is radio, maar al die leuke tekeningen die mensen in hun hoofd hebben, die staan er allemaal in. Ja, niet allemaal, want het is een enorm archief. Maar het is heel mooi en ook slim geïllustreerd.
0: Een soort salontafelboek bijna, hè?
2: Ja, maar dan doe je haar weer tekort, want een salontafelboek is niet om te lezen.
0: Ja, hier het kun is je wel een serieuze lezen. Biografie.
2: Ik heb ook wel kritiek, maar daarover dadelijk. Kijk, wat is het nou voor een boek? Het is eerder een soort chroniek dan een biografie, want het is door 2 auteurs gemaakt, dat kan. Maar ook met 18 medewerkers. En daar heb ik toch wel een tikje problemen mee, want die 18 stukjes zijn het, die zijn best aardig, maar hoezo? ze maken er nogal een punt van terecht. Dat Fiep Westendorp mag dan wel heel beroemd zijn. Er is veel over haar geschreven, maar een echte biografie was er nog niet. En dat doe je dan toch een beetje tekort, dat idee, door met 20 mensen op de titelpagina te gaan staan.
0: Oké, goed. Ja, goed. Dat is dan een keuze. Maar, ja. Maar als biografie zelf, is het een geslaagde biografie?
2: Nou, ja en nee. Ja, omdat er heel veel in staat wat ik niet wist. Nou ben ik ook niet per se een Fiep Westendorp kenner, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik heb toch wel de laatste paar boeken over haar, want er is wel vrij veel over haar gepubliceerd. Maar het ging alleen maar over haar werk. Nou ja, alleen maar, dat klinkt een beetje negatief. Zij was ook een...
0: Maar zij werkte ook de hele...
2: En haar werk is ook belangrijk. Ja, maar, om er maar eens één ding uit te pikken. Als je die tekeningen ziet, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wordt er altijd blij van. Maar uit dit boek blijkt dat zij eigenlijk een hele duistere, om niet te zeggen depressieve kant had. Ik las ergens een zinnetje dat zij op een gegeven moment terugging naar 4 behandelingen per week met haar psychotherapeuten. Dus waarschijnlijk daarvoor nog meer. Dus ze heeft het hele leven met psychiaters en therapeuten geleefd. Daar zat er ook wel weer een aardige kant aan. Want een van haar, of haar psychotherapeuten, dat werd een hele goede vriendin. En nu komen we aan een wat heikel punt. Want dat was, ik moet even de naam opzoeken. Nou, het blijkt wel, ik ken daar helemaal niet. Margot Reefies was therapeut, maar ook een schatrijke vrouw die kunst verzamelde. Kocht bijvoorbeeld ook wel eens een Van Gogh, om eens wat te noemen. En die heeft bijna op een verborgen manier een halve eeuw deel uitgemaakt van het leven van Fiep Westendorp.
0: En als je zegt deel uitgemaakt van... Wat
2: ja, nou, dat vind ik dan toch goed van dat boek. Omdat zij niet zei, dat was een lesbienne of weet ik veel wat. Want in die interviews die Fiep Westendorp gaf, dan zei ze altijd, ik wil over praten, maar niet mijn privéleven. Kijk, ze liggen in haren in één graf. Dat zegt wel iets, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus ze hadden een relatie.
2: Er zijn heel veel soorten relaties. Maar zij wilden daar gewoon niet over praten.
0: Niet gesproken.
2: En ik las wel ergens in krant dat mensen dat dan meteen gaan invullen.
0: Maar die biografie lost dat dus niet op.
2: Nee, maar toch is het nieuw, want ik wist dat allemaal niet. En zeker niet dat het haar therapeuten was. Dus dat vind ik een heel mooi... deel van de biografie, van Fiep Westendorp natuurlijk minder mooi, maar dat zo'n vrolijke tekenares toch een hele duistere kant had. Ik ben geen psycholoog, maar die biografen bepaalt ook niet. Want er staat bijvoorbeeld wel in dat zij in de oorlog voor bladen tekende die toch gewoon NSB-bladen waren.
0: In de oorlog?
2: In de oorlog. En ik moet zeggen, in 2007 is er ook een boek verschenen, Fiep Westendorp en haar journalistieke werk.
0: Maar ze zat ook in het verzet.
2: Dat zegt men. En dat, nu komt mijn echte kritiekpunt. Ik ga dit niet tegenspreken, maar dit is een boek met een lange literatuurlijst, maar er staat geen enkele noot in.
0: Dus de biografie geeft hier eigenlijk geen goed antwoord op?
2: Nee, want er wordt dan gezegd, ja, ze tekenen wel, dat is een echte natieblad, cinema en theater. Maar wordt er dan gezegd, ze wisten niet dat dat een natieblad was. Dat kon ze niet zien. Nou, ik weet hier toevallig iets vanaf, omdat ik de biografie van Jan Kampert heb geschreven. Die schreef ook voor dat blad. Zij werkte op de burelen van die uitgeverij. En in de tijd dat zij daar werkte, 1941, 1942, danste de hakenkruiser over de pagina's heen.
0: Ja. Dus, maar tegelijkertijd heeft ze in het verzet gezeten. Is ze daarna bij het parool terechtgekomen?
2: Zeker.
0: Was het een vriend van Jan Kampert?
2: Dus... Ja, maar ik pleit er ook niet voor om te zeggen, weg met Fiep Westendorp. Helemaal niet. Maar dit is ook niet kritiek op Fiep Westendorp, maar op het boek een beetje. Daar hadden ze wel wat duidelijker in kunnen zijn. Maar ook als een wat onschuldiger voorbeeld, als Jean-Paul Sartre naar Amsterdam komt na de oorlog en die neemt Simone de Beauvoir mee. Nou ja, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan gaat Fiep Westendorp met haar naar de kring om te dansen. Nou, ik ga dat niet tegenspreken, maar dan had ik toch wel graag geweten hoe dat die zat. Informatie.
0: Okay, we moeten dit gesprek afronden. Dankjewel, Hans Renders.
2: Graag gedaan.
1: Het is 5:05.
0: En het onweerde hevig. Gisteravond en vannacht registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen. Rick van den Burg is van bliksemdetectie.nl. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hoe wordt dat geteld, het aantal bliksemflitsen?
3: Nou, in principe zitten er binnen Nederland en eigenlijk over de hele wereld verschillende meetpunten. En die wachten eigenlijk, die luisteren naar een bepaalde frequentie en die wachten eigenlijk tot zo'n bliksemontlading ontstaat. En op dat moment wordt dat doorgestuurd naar computers en die berekenen dan op dat moment de afstand en ja, vaak ook nog wat de kracht van zo'n bliksemontlading.
0: En jij bent bliksemfanaat, hè? Jij doet zelf ook metingen, toch?
3: Nou, metingen niet echt. We gaan vooral op pad voor voor de fotografie, voor de video en dat soort dingen. En om eigenlijk een beetje ook live te gaan op Facebook of op YouTube. En de mensen daarin mee te nemen. Maar echt metingen doen we niet.
0: Nee, en je gaat wel live op Facebook. Hoe was jouw nacht afgelopen nacht? Je bent waarschijnlijk de hele nacht in de weer geweest dan.
3: Ja, klopt. Ik was 4:30 was ik thuis weer. En het was een fantastische avond voor mij. Veel ontladingen, prachtige foto's gemaakt. En het was niet iets wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Dus vrij uniek.
0: Nee, ik begreep dat je website het niet aankon.
3: Sorry?
0: Ik begreep dat je website het niet aankon.
3: Nee, klopt ja. Nee, die is halverwege de avond is die eruit gegaan en die heb ik vanmorgen weer moeten herstellen.
0: Dus zweken onder de bliksem. Dankjewel, ja. Rick van den Burg. Dankjewel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Straks op deze zender Wat Blijft met Lara Billy Rensen. Ik wens u een fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij Vakanties.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: NPO Radio.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken.